0: opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt!
2: Met de komst van Eimon 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
6: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
4: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
2: Burgemeester Sloot van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
5: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
2: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
3: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
2: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
4: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het puntje van de bier.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Heemskerk.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
3: 1970.

Het is vandaag woensdag 27 mei 2026. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Je hoorde zojuist muziek van The Three Degrees en Year of Discussions uit 1974 en Seasons van Earth and Fire uit 1970. Zo, dan zijn we weer tot 12 uur. We gaan zo luisteren naar de wijkschijf René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Het weerbericht, de instrumentale bijdrage, een rondje Hollands vandaag. Verder gaan we even kijken in het jaar 1976. Wat stond er op 27 mei op nummer 25? Dat ga ik je ook laten horen. En wie is de jaren vandaag? En ik heb heel veel fijne muziek voor je meegenomen. Maar het is eerst tijd om te gaan luisteren naar de wijkschijf René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen.

0: beantwoord door Meteolink.nl.
1: Het zijn zonnige perioden en vanuit het westen trekken enkele wolkenvelden over het land. Daarbij is een kleine kans op een bui en op verre weg de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige noordoostenwind wordt het niet zo snel warm als de afgelopen dagen. In het zuiden is het later in de ochtend 19 tot 23 graden. In het noorden is het 13 tot 18 graden. Vanmiddag, het is vrij zonnig met regionaal ook wat hoge bewolking. Het wordt 15 tot 19 graden in het noorden en 20 tot 24 graden in het midden van het land. In het zuiden wordt het 24 tot 26 graden en in het zuidoosten kan het ruim 27 graden worden. Er staat echter een matige noordoostenwind. Aan de kust en aan het IJsselmeer is de wind op sommige plaatsen vrij krachtig. Het is al lang niet zo warm als de afgelopen dagen en vandaag staat er ook meer wind. Daarmee is het heerlijk weer om buiten te zijn, maar hou er wel rekening mee dat je ongemerkt kunt verbranden, want de zonkracht is 6. Vanavond is het vrij helder met alleen wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk in kracht af en wordt zwak tot matig. Komende nacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. We gaan ook eventjes kijken naar morgen. Het wordt vrij zonnig en warm. Het wordt een droog en een vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het oosten tot noordoosten. In het zuiden wordt het met 25 tot 28 graden zomers warm. Ook in het midden van het land is het met 24 tot 26 graden op verschillende plaatsen zomers warm. In het noorden is het 20 tot 24 graden en op de Wadden is het een graad of 17. Er volgt een zachte nacht met 15 tot 19 graden. In het zuidwesten ligt de temperatuur nog een tijd boven 20 graden en het kan invloed hebben op onze nachtrust. Er zijn wolkenvelden en lokaal kan een bui voorkomen. Vrijdag, de wind draait naar het zuidwesten en voert warmere lucht aan. In het binnenland wordt het met 30 graden tropisch warm en lokaal kan de temperatuur naar 32 graden stijgen. In het noorden en aan de westkust wordt het 22 tot 27 graden en kan het in de middag door een matige westenwind afkoelen. Er zijn zonnige perioden en in de middag verschijnt geleidelijk meer bewolking. Aan het eind van de middag stijgt de kans op een bui en vooral in de avond en in de nacht naar zaterdag kunnen er een paar onweersbuien ontstaan. En tot zover het weerbericht.

Ik heb zojuist een bericht binnengekregen over de sluizenroute in Muiden. Die is opgeheven, de beperking althans. De afgelopen dagen hebben wij te maken gehad met meerdere storingen aan het sluizencomplex in Muiden. Wij begrijpen dat deze situatie impact heeft gehad op zowel de scheepvaart als het wegverkeer. En dat dit kon leiden tot hinder, vertragingen en ongemak. Onze teams hebben zich maximaal ingezet om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt een groot deel van de Nederlandse infrastructuur, waaronder wegen, bruggen, sluizen en waterwerken. Veel van deze projecten en objecten zijn verouderd of naderen het einde van hun levensduur en hebben onderhoud of vervanging nodig. Tegelijkertijd is het beschikbare budget beperkter dan de totale onderhoudsopgave. Hierdoor moeten keuzes worden gemaakt en kan het voorkomen dat sommige bruggen, tunnels, sluizen en viaducten langer moeten wachten op renovatie of vervanging. In sommige gevallen kan dit leiden tot storingen die niet direct kunnen worden opgelost. De Zuidersluis is in de middag van 26 mei weer teruggegeven aan de bediening. Deze was sinds zaterdag 23 mei in storing vanwege een defecte tandwielkast. De storing is inmiddels verholpen. Hierdoor zijn de eerder ingestelde beperkingen voor het landverkeer over de Zuidersluis opgeheven en is de sluizenroute via de zuidzijde weer beschikbaar voor het landverkeer. De kleine sluis is in de middag 26 mei teruggegeven aan de bediening. De sluis was sinds 23 mei gestremd voor de scheepvaart als gevolg van een storing aan een sensor van de nivelleerschuiven. Nivelleerschuiven zorgen ervoor dat het waterpeil aan beide kanten van de sluis gelijk wordt gemaakt, zodat de schepen veilig en gecontroleerd kunnen worden geschud. Vanwege de storing kon de sluis niet veilig worden bediend. En dan hebben we ook nog de middensluis. Die is sinds 18 mei gestremd voor de scheepvaart vanwege een defect aan de ebdeur van het binnenhoofd. Een ebdeur voorkomt dat water bij laag water of ongunstige stroming vanuit zee of de sluis en het achterliggende kanaal instroomt. Om verdere schade aan de deur te voorkomen is de sluis per direct buiten gebruik gesteld. De scheepvaart kan, afhankelijk van de afmetingen van het schip, gebruik maken van de Noordersluis en de zeesluis. En tot zover dit bericht.

0: Een opname van Spandau Ballet. En het heet Through the Barricades. 3:30. Het is tijd voor een rondje Hollands. Ik heb meegenomen André Hazes, Van Dikhout en Lisbeth List.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: New en Walking in the Air. Prachtig gezongen door deze zangeres, Ierse zangeres. Inmiddels heb ik een verzoekplaat binnengekregen van Toon Middenboom. Die vraagt voor Lydia een plaat aan en voor het team van Dochtermix. Dankjewel. Graag een opname van Engelbert Humperdinck.
1: Het is weer tijd

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

ze 20, je hoorde juist de muziek van de dames van Luf. En You Owe Me uit 1978 en daarvoor een opname van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. In het tweede gedeelte gaan we nog eventjes een kijkje nemen in het jaar 1976. Want wat stond er 50 jaar geleden op nummer 25? Wie is jarig vandaag? Maar we gaan eerst luisteren naar een opname van Phil Collins.

0: You Can't Hurry Your Love uit. Hij is toen opnieuw opgenomen in 2016. You Can't Hurry Your Love, Phil Collins. Ik ga je even meenemen naar het jaar 1976. Want wat stond er toen op 27 mei op nummer 25? Het is namelijk Catapult met Remember September.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, ik heb inderdaad de lijst hier voor me. We beginnen met Manon Novak, Nederlandse musicalactrice. Manon, geboren in 1981, wordt vandaag 45 jaar. Dan Sander Foppele. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Nederlands acteur en presentator. Sander, geboren in 1977, mag vandaag 49 kaarsjes gaan uitblazen. Minko Eggersman, Nederlands muzikus, producer en componist. Minko, geboren in 1977, wordt dus ook vandaag 49 jaar. Sven Vigée, Nederlands componist, producer en muzikus. Sven, geboren in 1975, wordt vandaag 51 jaar. Jamie Oliver, wie kent hem niet? Britse chef-kok, de Naked Chef. Jamie, geboren in 1975, wordt vandaag 51. Paul Coscoyne, Engelse voormalige voetballer. Paul, geboren in 1967, wordt vandaag 59 jaar. Pat Cash, Australische tennisser. Pat, geboren in 1965, wordt dus 61 jaar. Dan Bert Kaus, radio- en televisiepresentator. Bert, geboren in 1964, wordt vandaag 62 jaar. En tot slot Luit Schimmelpenning, Nederlandse industrieel ontwerper en politicus. Luit gaat vandaag 91 jaar worden. En tot zover de jarige joppen op papier. En al onze luisteraars die vandaag ook een jaartje erbij hebben gekregen, ook allemaal van harte gefeliciteerd.

0: de mooiste muziek. Je hoort het op Eimond 360. Zeker in de ochtendmix. Simply Red. En Holding Back Years. Ga zo luisteren naar een heerlijke gauwouwe. Van de Eagles, Hotel California.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Nick en Simon. Kijk omhoog. Ik ga afscheid van je nemen. Het zit er bijna op deze aflevering van Dochtermix. Morgenochtend, dan ben ik graag weer bij je terug. Tussen 10 en 12. Laat je niet alleen achter. Luister naar Queen. Billy Joel.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: rustiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: En een hartelijk welkom bij Eindeloos Eimond van deze woensdag. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ga nog wel even. Ik ben blij dat er wat graden in mindering zijn gebracht met betrekking tot het weer. Ik weet het niet hoor, maar ik heb dat met zo'n 30 graden, dan word ik allemaal zo loom en lusteloos. Nergens zin in. Maar vandaag wel. Eindeloos Eimond met het nieuws uit de regio. Liefdevol verzameld en opgesteld door Angela Jansen. En het bioscoopoverzicht voor de komende week. En nog veel meer. Met name muziek. Muziek uit 1969. Jawel. En dit is er een van de mama's en de papa's. Creaky Alley. MUZIEK

Ja, en dat waren de Hollies. Met Dear Eloise. En vooral dat laatste stukje. En het eerste stukje trouwens. Het zijn twee stukjes. Dat speciale geluid en zo erbij. Goed, in 1969 begon de Veronica Omroepstichting. Zoals het toen nog niet heette, overigens. Met de tipparade. Dus vanaf 1969 hebben we ook de tipparade. En ik heb een aantal van die nummers die dus wel in de tipparade kwamen. Maar niet in de hitparade komen. Kwamen uitgezocht. En we zijn, tenminste, ik geloof dat dat zo is. Dat ze hebben mij verteld dat deze lijst inderdaad alleen tipparaad was. Sandy Posey en daarna de Outsiders hier als eerst. I Take It Back.

Nee, het ligt niet aan onze apparatuur. Het is gewoon de plaat die zo eindigt. I've been loving you so long van The Outsiders. Uit 1969. Die toen ook al grote hits maakte. En dat deden ze al een paar jaar, waren de Bee Gees. Dit nummer heet Massachusetts.

Ja, de eerste, het was toch weer satellietuitzending, geloof ik, in de wereld, 1969. En daar waren de Beatles dan, de Engelse inzending met All You Need Is Love. En je weet wat ze zeggen, als je de Beatles draait, moet je de Stones ook draaien. Nou, laten we de komende 2 uur maar samen doorbrengen. The Night lijkt me een beetje erg veel. Let's Spend the Night Together, een dubbele A-kant, want op de B-kant, wat eigenlijk dus ook een A-kant, stond Ruby Tuesday, maar dit is de A-kant. Don't you-

0: Ik weet niet wat het is. Ik moet altijd denken aan een oud klasgenootje van mij van vroeger. Annelies Boer heet ze. Elke keer komt die naam weer naar boven. Ik heb haar na de lagere school nooit meer gezien. Maar ik weet nog wel te herinneren dat ze dit een fantastisch plaatje vond. Haha, zet de clown van Manfred Mann. Later nog bekend gebleven met Manfred Mann's Earth Band. En dan gaan we weer naar de tipparade van 1969. Het wordt, tijd voor het nieuws. En het nieuws, dat vinden we op een pagina die ik van Angela Jansen heb toegestuurd gekregen. En dat nieuws, dat begint altijd met dit tuntje.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat. Het cameratoezicht in het centrum van Beverwijk blijft voorlopig bestaan. Burgemeester Martijn Smit heeft besloten dat de camera's tot en met 24 mei 2028 blijven hangen. Ook worden twee camera's op een nieuwe plek gehangen, waar vaker overlast wordt gemeld en waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich minder veilig voelen. De camera's maken sinds 2018 deel uit van de aanpak om het centrum veiliger en leefbaarder te houden. Volgens de gemeente blijkt uit signalen van inwoners en ondernemers, maar ook uit informatie van politie en handhaving, dat het op verschillende plekken nog altijd roerig blijft. Die incidenten hebben niet alleen gevolgen voor de openbare orde, maar ook voor het veiligheidsgevoel in het centrum. Zo meent het gemeentebestuur. Ook uit evaluatie en het advies van de politie is gebleken dat de camera's helpen bij het toezicht en kunnen inderdaad beelden worden gebruikt bij het onderzoeken van strafbare feiten. Burgemeester Smit is verantwoordelijk voor de veiligheid en zegt dat het centrum voor iedereen veilig moet aanvoelen. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen wanneer ze wonen, werken, winkelen of uitgaan in Beverwijk. Aldus burgemeester Smit. Twee dodelijke ongevallen in één weekend in Beverwijk. De ongelukken op de Laan der Nederlanden en de Kanaalweg maken veel los in de omgeving. Jonge mensen die zijn overleden, het is vreselijk, reageerden geschrokken bewoners. Op beide locaties liggen bloemen en kaarsen en ook wordt er naar de gemeente gewezen om hardrijders te stoppen. Meerdere omwonenden van de Laan der Nederlanden laten weten zich al langere tijd te ergeren aan straatraces en hardrijders. Er moet nu echt worden ingegrepen voordat er nog meer doden vallen. Aldus een buurtbewoner. Dinsdagmiddag heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Westerhoutweg in Beverwijk. Een fietser kwam daardoor nog onbekende oorzaak ten val. Hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer twee ambulances en een traumateam werden ingezet. De traumahelikopter landde op een veld in de omgeving, waarna de traumaarts naar de ambulance ging om assistentie te verlenen. Uiteindelijk hoefde de arts niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is voor controle wel overgebracht naar het RKZ. Afgelopen week heeft de gemeente Beverwijk samen met de politie en de omgevingsdienst Eimond integrale controle uitgevoerd op de Randweg en Industrieweg in Beverwijk. Het grootste deel van de zogenaamde, of niet zogenaamde, de grootste deel van de locaties en bedrijfslocaties is gecontroleerd. Tijdens de controle zijn enkele overtredingen vastgesteld. De controle is een onderdeel van de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Ondermijning betekent dat criminele legale bedrijven panden of vergunningen gebruiken om illegale activiteiten te verbergen. En daarmee wordt niet alleen de veiligheid in gevaar gebracht, maar ook de positie van eerlijke ondernemers geschaad die keurig volgens de regels werken. Tijdens de controle zijn de partijen in gesprek gegaan met ondernemers over de risico's van ondermijning. En ook zijn op een aantal plekken overtredingen vastgesteld. In een particuliere opslagruimte is een partij illegale rookwaar aangetroffen. In totaal ging dat om 670 sloffen sigaretten, 49 pakjes check en 400 vapes met smaakjes. Dit is allemaal overgedragen aan de douane. In een ander bedrijfspand is een grote hoeveelheid fatbikes voor verkoop aangetroffen. De Omgevingsdienst Eimond controleert nog of wordt voldaan aan de geldende wet en regelgeving. En dan tot slot, Noord-Hollanders die zijn nogal terughoudend als het gaat om overstappen naar glasvezel. Van alle adressen in de provincie maakt momenteel slechts 29 gebruik van een actieve glasvezelverbinding. Ter vergelijking, het landelijke percentage is 38% moet ik zeggen. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de ACM. Het glasvezelnetwerk breidt zich steeds verder uit. En inmiddels zijn bijna 900 miljoen adressen in heel Nederland aangesloten. Alleen al vorig jaar kwamen daar 680.000 aansluitingen bij, waarvan er 160.000 in Noord-Holland. En tot zover het regio nieuws. Er is nog het weerbericht van Rico Schreuder. Na een zinderende dinsdag met tropische temperatuur is het vandaag aanmerkelijk minder warm. Het wordt zeker niet koud met 24 graden, maar het is wel een stuk aangenamer. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar er zijn ook wolken. En vanochtend is het zelfs niet uitgesloten dat er een buitje ontstaat. Later vandaag is het weer meest zonnig. De wind waait uit het noordoosten en is matig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. Morgen en vrijdag blijft het droog en vrij zonnig. Morgen zo'n 25 graden. En vrijdag zijn weer maxima in de buurt van de 30 graden mogelijk. En voor de mensen die dat prettig vinden, van harte gefeliciteerd met dit mooie vooruitzicht. Ik hoor daar niet bij, want ik hou het liever op temperaturen zoals die vandaag zijn. Terug naar de muziek uit 1969. Hier is uit de tipparade Hi Hi Hazel van de Trunks.

The Maskers uit 1969 met Bill Bailey. Bill Bailey is natuurlijk ook de naam van een bekende Engelse komiek. Dit waren de Maskers, niet verder gekomen dan de tipparade. En dat was niet vreemd, want zo hitgevoelig was het niet. Maar het was wel leuk om een keertje weer te horen. We laten in dit programma en trouwens in allerlei programma's bij Eindeloos Eimond regelmatig muziek voorbij komen die je niet meer alle dagen hoort. Deze hoor je wel vaak. Dit zijn de Tremolos. The silence is golden.

0: Er wordt wel eens gedacht dat dit het enige is wat er uit die teenage opera is overgebleven. Dat is niet waar. De opera is de teenage opera is echt helemaal uitgevoerd. Volledige score is er ook van. Dus, maar dit was de grote hit van Keith West. Iets heel anders nu. André van der Heuvel en Leen Jongewaard met het volgende liedje.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt,

0: Rijnmond 360.
1: Ja, een van de mooiste zinnen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het kan van een behanger zijn of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag als ze zwanger is. We gaan eruit dit eerste uur met Armand. Jazeker, ben ik te min. Tot straks na het nieuws.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
4: Eindeloos Eimond.
3: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
5: Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond van deze, ik zou niet zeggen zonovergoten, maar qua temperatuur zeer prettige woensdag, de 27e mei. Is het alweer, nog een maand en een week en dan zitten we alweer halverwege het jaar 2026. Het gaat hard. In de tweede uur het nieuws, samengesteld door Angela Jansen. En natuurlijk hebben we het bioscoopoverzicht voor de komende week. En veel muziek uit 1969. Jawel, 1969. En daar hebben we ook een jingeltje voor. En dat jingeltje, dat is dit jingeltje.
6: 1969.
5: En dan gaat het toch even regenen. Maar met bloemen. The Move.

Happy Together was de grootste hit van de Turtles. En deze heet... She'd Rather Be With Me, met Flo en Eddie er nog bij. Die gingen later met Frank Zappa op stap. Was heel leuk. Even kijken, wat hebben we nog meer uit de tipparade? Oh, uit de tipparade van 1969. De allereerste tipparade. Straks de Beach Boys met Heroes and Villains. Ja, die kwam niet in de hitparade terecht. En Eamon Corner ook niet met Gin House Blues.

En dan komt nou de bioscoopagenda. En we beginnen met een film die in de Star Wars-cyclus thuis hoort. Dat is The Mandalorian and Grogu. Alleen in de bioscoop, en dat gebeurt allemaal in mei 2026, staat dat. This is the Way is de ondertitel, de subtitel. De film volgt Din Djarin en zijn geadopteerde zoon Grogu, die als lid verlost zijn van de Children of the Watch en Moff Gideon verslagen hebben. Het duo leidt een nieuw leven, gesteund door de Nieuwe Republiek, en krijgen een nieuwe missie die hen verder door het heelal laat reizen. En ook voor de horror, voor de griezelliefhebbers, is er weer een prachtige film uitgebracht met in de hoofdrollen een Chiwetel Ejiofor, wat een prachtige naam. Renate Rainsby. Oh man, mijn god, wat een naam allemaal. Mark Duplass, dat is Finn Bennett, doet ook mee. Evan Jogia. De film heet, moeten we even kijken, Pack Rooms. En is alleen toegankelijk voor mensen van 16 jaar en ouder. Jonger worden conform de wet niet toegelaten. Ook niet onder begeleiding van een volwassene. En bij twijfel zal om een legitimatie worden gevraagd. Gebaseerd op het virale internetfenomeen komt de regisseur van YouTube-serie Wonderkind, Kane Parsons, nu met een zenuwslopende psychologische horrorfilm. Een beklemmend nieuw soort horror waarin de grens tussen werkelijkheid en een angstaanjagende andere wereld langzaam vervaagt. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenaamde Backrooms, en zo heet die film ook. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrinth van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt net buiten zicht ook iets onmenselijk op de loer te liggen. Voor de griezelliefhebbers en de horrorfans. Dan gaan we naar een serie films die op dit moment draait en wij al besproken hebben. Finding Family is er daar een van. Tuner, dat gaat over iemand met een gehooraandoening. Niet een slechte zaak, maar een goede zaak. Hij hoort te veel. Dat is ook bijzonder. Dan hebben we natuurlijk Michael, die nog steeds draait en langzamerhand tot de beste biopic ooit wordt getransformeerd. En we hebben nog de vrijdagavond, de 29e, aanstaande vrijdag, de Kill Bill double feature. Vroeger was dat vaak, deze dat vaker, hè? Double feature. Maar Kill Bill dus, deel 1 en deel 2 achter elkaar aanstaande vrijdag. Dat was Beverwijk. Gaan we naar Castricum. Daar gaan we er even uithalen. Rutger en Thomas. De film van Rutger en Thomas en Paco. Leuke film. Ook voor de jeugd, maar ook voor volwassenen. En wat ik er speciaal nog even uit wil halen zijn twee filmklassiekers. De ene is de film Paris, Texas. Daar heb ik het vorige week over gehad. En dat betekent dat we het nu over die andere filmklassieker gaan hebben. En die filmklassieker is te zien in, en dan moet ik eventjes goed kijken, in Corso in Castricum. En het gaat over Amadeus. Milos Forman's Amadeus wordt gezien als een van de grootste muzikale biopics ooit, waarin het leven van Mozart wordt verteld via het verbitterde perspectief van Antonio Salieri, wiens obsessieve rivaliteit zijn eigen middelmatigheid blootlegt. En wanneer is die film nou te zien? Nou, die is te zien aanstaande zaterdag om 3:00 en aanstaande zondag om 3:00. En dan tenslotte het filmtheater, of tenminste de filmafdeling van het Haventheater in IJmuiden. U kunt gaan kijken aanstaande zondag om 10:30 ochtends al. Film en ontbijt, Elvis in concert. En dan kun je dus ook lekker ontbijten. Dandelions Odyssey, 4 paardenbloempluisjes op een verbluffend avontuur als ode aan het kleinste leven. Aanstaande zondag om 5:00 middags. En dan de President's Cake. De 9-jarige Lamia moet een taart bakken en mee naar school nemen ter ere van president Saddam Hussein in de jaren 90 in Irak. En verder hebben we nog The Sad and Beautiful World. Dus te midden van tragedies in Libanon moeten de geliefde Jasmina en Nino beslissen of hun toekomst in het thuisland ligt of ergens anders. En tot zover het filmoverzicht voor deze week. Gaan wij verder met muziek. Voor de griezelaars, nou ja, het is niet echt voor de
Griezelaars. From the Underworld. Een klein beetje dan. The Herd. Heel lang geleden, 1969. Andy Bown zat er onder andere in. Peter Frampton, later heel groot geworden. Het is van The Herd. From the Underworld dus.

0: De Spencer Davis Group met Time Seller. Spencer Davis, de naamgever van de groep, zat er toen nog bij. Steve Winwood was inmiddels al vertrokken en heeft later solo natuurlijk nog wel het een en ander aan succes gehad. De Spencer Davis Group is een langzame dood gestorven.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Het cameratoezicht in het centrum van Beverwijk blijft voorlopig bestaan. Burgemeester Martijn Smit heeft dit besloten. En de camera's blijven tot en met 24 mei 2028 actief. Ook worden twee camera's op een nieuwe plek gehangen, waar vaker overlast wordt gemeld en waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich minder veilig voelen. De camera's maken sinds 2018 deel uit van de aanpak om het centrum veiliger en leefbaarder te houden. Volgens de gemeente blijkt uit signalen van inwoners en ondernemers, maar ook uit informatie van politie en handhaving, dat het op verschillende plekken nog altijd roerig blijft. De incidenten hebben niet alleen gevolgen voor de openbare orde, maar ook voor het veiligheidsgevoel in het centrum. Zo meent het gemeentebestuur tenminste. Ook uit evaluatie en het advies van de politie is gebleken dat de camera's helpen bij het toezicht. Er kunnen inderdaad ook beelden worden gebruikt bij het onderzoeken van strafbare feiten. Burgemeester Smit is verantwoordelijk voor de veiligheid en zegt dat het centrum voor iedereen veilig moet aanvoelen. Mensen moeten zich gewoon normaal kunnen bewegen wanneer ze wonen, werken, winkelen of uitgaan in Beverwijk en zich veilig voelen. Aldus burgemeester Martijn Smit. Twee dodelijke ongevallen in één weekend in Beverwijk. De ongelukken zijn op de Laan der Nederlanden en de Kanaalweg en ze maken veel los in de omgeving. Jonge mensen die zijn overleden. Het is vreselijk, zo reageren geschrokken buurtbewoners. Op beide locaties liggen bloemen en kaarsen. Ook wordt er naar de gemeente gewezen om hardrijders te stoppen. Meerdere omwonenden van de Laan der Nederlanden laten weten zich al langer te ergeren aan straatraces, en hardrijders. En er moet nu echt worden ingegrepen. Voordat nog meer doden vallen, al dus een buurtbewoner. En het gekke is dat aan de Laan der Nederlanden ligt het politiebureau. Je moet maar lef hebben. Dinsdagmiddag is er een eenzijdig ongeval geweest op de Westerhoutweg in Beverwijk. Eventjes weg met deze telefoon. Excuses, ik had hem uit moeten zetten. We gaan terug. Dinsdagmiddag heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Westerhoutweg in Beverwijk. Een fietser kwam daardoor nog onbekende oorzaak ten val. Hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer twee ambulances en een traumateam werden ingezet. De traumahelikopter landde op een veld in de omgeving, waarna de traumaarts naar de ambulance ging om assistentie te verlenen. Gelukkig hoefde de arts niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer werd voor controle wel overgebracht naar het RKZ. De afgelopen week heeft de gemeente Beverwijk samen met de politie en de omgevingsdienst Eimond een integrale controle uitgevoerd op de Randweg en de Industrieweg in Beverwijk. Het grootste deel van de locaties, onder andere bedrijfslocaties, zijn gecontroleerd. Tijdens de controle zijn enkele overtredingen vastgesteld. De controle is onderdeel van de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Ondermijning betekent dat criminelen legale bedrijven, panden en vergunningen gebruiken om illegale activiteiten te verbergen. Daarmee wordt niet alleen de veiligheid in gevaar gebracht, maar ook de positie van eerlijke ondernemers geschaad, die keurig volgens de regels werken. Tijdens de controle zijn de partijen in gesprek gegaan met ondernemers over de risico's van de ondermijning. Ook zijn op een aantal plekken overtredingen vastgesteld. In een particuliere opslagruimte is een partij illegale rookwaar aangetroffen. In totaal ging het om zo'n 670 sloffen sigaretten, 49 pakjes check en 400 vapes met smaakjes. Dit alles is overgedragen aan de douane. In een ander bedrijfspand is een grote hoeveelheid fatbikes voor verkoop aangetroffen. De omgevingsdienst Eimond controleert nog of wordt voldaan aan de geldende wet en regelgeving. Noord-Hollanders zijn nogal terughoudend als het gaat om overstappen naar glasvezel. Van alle adressen in de provincie maakt momenteel slechts 29% gebruik van een actieve glasvezelverbinding. Ter vergelijking, landelijk ligt dit percentage op zo'n 38%. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de ACM. Het glasvezelnetwerk breidt zich steeds verder uit. Inmiddels zijn zo'n 9 miljoen adressen in heel Nederland aangesloten. Alleen al vorig jaar ruim 680.000 nieuwe aansluitingen. Waarvan 160.000 in Noord-Holland. En tot zover het regionieuws. Is het tijd voor het weerbericht van Rico Schreuder. Het was afgelopen dagen behoorlijk heet. Tropische temperaturen en vandaag is het aanmerkelijk minder warm. Het wordt zeker niet koud. Het wordt zo'n graad of 24 in totaal in Nederland. In het zuiden voornamelijk. Maar het is wel een stuk aangenamer. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien. Maar eventjes niet hier nu. Moet ik even naar buiten kijken. Maar er zijn ook wolken te zien. En vanmorgen is zelfs een bui mogelijk geweest. Gelukkig is dat ook hier niet gebeurd. Later vandaag is het weer meestal zonnig. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan zee, vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Morgen en vrijdag blijft het droog en vrij zonnig. En morgen zo'n 25 graden en vrijdag zijn er weer maxima aan de beurt van 29, 30 graden of misschien nog wel hoger. Tot zover het weer en het nieuws. Ik verheug me er niet op die warmte. En je komt daar zo weinig dingen toe. We gaan terug naar 1969, naar de muziek al daar. Er kwamen af en toe wel eens hele vreemde platen ineens ook de top 40 binnen. En ik heb er twee op een rijtje gezet. Straks, de man die fluitend door het leven ging. Whistling Jack Smith met I Was Kaiser Bill's Batman. Maar eerst de Dubliners. We gaan naar Ierland voor de 7 dronken avonden. Maar ze vertellen ze niet alle 7. Daarover misschien straks meer.
2: Oh, as I went home on Monday night,

Ik kan me nog herinneren dat de man op tv verscheen. Live zogenaamd. Hij playbackte natuurlijk. Maar hij zingt niet, dus zijn mond die tuitte gewoon. En hij bewoog een beetje heen en weer. En voor de rest, het zag er zo verschrikkelijk lullig uit. Ik heb in de tipparade van 1969 weer twee dingen gevonden die eigenlijk je nooit hoort. Ik kende ze eigenlijk ook niet eens. Dus ik heb ze ook niet voorgeluisterd, dus ik heb geen idee wat er nu komt. The Honest Man met Mr. Mister. En we beginnen met The Happenings met My Mammy. Geen idee, maar veel plezier.

Nou, het is duidelijk waarom deze platen in de vergetelheid zijn geraakt. The Honest Man met Mr. Mister hoorde je net. Deze kennen we nog wel veel heel goed. Niet dat we hem vaak horen, maar als we hem aanzetten, dan denk je bij jezelf, oh ja, dat was hem ook, ja. De discjockeys die braken hun nek nog wel eens over de naam van deze formatie. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Dit nummer heet OK.

De Easy Beats met een van de broertjes Young erin. Twee daarvan die zijn AC/DC ooit begonnen. Die hebben natuurlijk de wereld veroverd met hun hard rock. En deze is het de oudere broer. Ik weet bij God niet meer hoe die heet voor zijn voornaam. Maar het was in ieder geval wel eentje. Kwam uit Australië, de Easy Beat. Er kwam veel uit Australië in die tijd. De Bee Gees onder andere. En ook later hebben we nog regelmatig bandjes, zangers en zangeressen uit de Down Under gekregen. In Nederland werd ook muziek gemaakt. En daarmee gaan wij dit programma beëindigen. Tenminste, als ik het allemaal voor elkaar ga krijgen. En dat moet gaan lukken. Voor het geval u nog blijft luisteren, dat moet u absoluut doen. Want hierna krijgen we Crossroads bij Eimond 360. Crossroads is een programma dat 2 uur lang aandacht besteedt aan klassiek, wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk country en western muziek. En dat doen ze van het heden en het verleden. En het hele brede spectrum van de country muziek komt daar aan. Goed, even kijken. 2:30 en 3:03 is 5:33. En dat betekent dat ik nu kan afsluiten. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom bij deze aflevering met een uur vol prachtige muziek. Met de focus op zowel klassieke als hedendaagse artiesten. Laten we snel beginnen met de eerste song van deze playlist. Geniet van de muziek. Amarillo is een van de bekendste nummers van Emmylou Harris, die haar unieke stem en emotionele diepgang laten horen. Het nummer verkent thema's van verlangen en nostalgie, met een sterke verbinding met het Texaanse landschap.

Grievous Angel, geschreven door Gram Parsons, is een eerbetoon aan verloren liefde en de pijn die daarmee gepaard gaat. Een van Harris' meest geliefde songs. Together Again gaat over de hoop op een hereniging met de verloren geliefde. Het nummer heeft een warme, nostalgische melodie die veel luisteraars aanspreekt. Deze songs zijn afkomstig van het album Rollin' Through, een live album dat in 1975 in Amsterdam is opgenomen en nu weer uitgebracht.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples, de 86-jarige gospellegende uit de Staples Singers familie. Beautiful Strangers is afkomstig van haar album Sad and Beautiful World, het album van de maand. Het is een troostlied voor moeilijke tijden, met dat rauwe soulgeluid dat alleen Mavis kan brengen.

Planes Don't Fly is een titel die meteen prikkelt. Natuurlijk vliegen vliegtuigen, maar in deze song staat het voor een relatie of droom die simpelweg niet meer van de grond komt. Chase Abrams gebruikt de metafoor van grounded planes, vertraagde vluchten en gecancelde routes om te beschrijven hoe twee mensen elkaar kwijtraken, ondanks alle plannen die ooit gemaakt zijn.

De song verkent de gevoelens van iemand die terugkijkt op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt, met een nadruk op de vergankelijkheid van de tijd en de waarde van herinneringen. Willie Nelson met de original van de week.

Abby Cohn behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke Nashville stemmen. En Change the Man laat goed horen waarom ze de laatste jaren de spotlights heeft gehaald.

Rolling Stone noemde Steve Forbert de nieuwe Dylan, vanwege zijn folkrock met country twang. Maar hij bleef authentiek, ondanks platenmaatschappijdrama's. Early Morning Rain is een cover van de Gordon Lightfoot-compositie. Steve Forbert's versie legt de nadruk op de weemoed van het leven, onderweg en het verlangen naar thuis. Het nummer heeft een folkachtige country sound en Steve's emotionele stem brengt de boodschap van verlies en reflectie krachtig over.

Levi Turner profileert zich met My Love als zo'n jonge songwriter die teruggrijpt op de klassieke waarden. Een relatief sober arrangement, veel aandacht voor melodie en een tekst die inzet op oprechtheid in plaats van veel poeha.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Sylvia Cummins' Burn and Love, origineel van de Judds, is een krachtige ballad die gaat over de intensiteit van liefde en verlangen. De tekst beschrijft de vurige emoties die gepaard gaan met een passionele relatie. Cummins' muzikale stijl combineert elementen van country en pop, wat de song toegankelijk maakt voor een breed publiek.

0: that feels good.
1: Douwe Bob begon als jazzgitarist, ging viral op YouTube, deed mee aan het Songfestival in 2016 en evolueerde naar folk country. Zijn nieuwe single, With You, vertolkt hij met zijn kenmerkende falsetto, een moderne twist op Americana.

El Hollandes, pseudoniem voor Dwayne Verheide, fuseert Spaanse lyrics met accordeon. Pensamientos betekent gedachten in het Spaans. En de song verkent thema's van reflectie en introspectie. Tex-Mex op haar best.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Complicated van Garrett draait om relaties die allesbehalve zwart-wit zijn. De ik-figuur laveert tussen aantrekken en afstoten. Tussen wat het hart wil en wat het hoofd zegt dat verstandig is.

Godspeed is een emotionele song van Mavis Staples. Die gaat over een veilige reis, wensen aan iemand en het omgaan met afscheid.

Nathan Bell's Clean Living is Killing Me is een humoristisch en ironisch nummer dat de uitdagingen van een schoon leven behandelt. Het nummer heeft een catchy melodie en een speelse benadering van serieuze thema's. Dit was het eerste uur met een prachtige mix van klassieke en hedendaagse songs. Blijf luisteren voor veel meer in het tweede uur.

De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
3: Ik zit weer klaar voor de tweede uur, vol met nog meer fantastische muziek. Drinking Again van de Reeves Brothers heeft een nostalgische country sound en gaat over de strijd met verslaving en de troost die alcohol soms biedt. Het is een eerlijke en herkenbare boodschap.

Pick Me Up On Your Way Down, een klassiek nummer van Steve Forbert dat de ups en downs van het leven en de liefde behandelt. Forbert's unieke stem en songwriting maken dit nummer tot een blijvende favoriet. Good Time Charlie's Got the Blues is een weemoedige reflectie op het leven van een vrijgezel en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het heeft een tijdloze kwaliteit die veel mensen aanspreekt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De herinterpretatie van We Got To Have Peace op Sad and Beautiful World biedt de kans om de blijvende boodschap van het nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Terwijl het ook de evolutie van Mavis Staples als artiest laat horen. Het is een prachtige combinatie van verleden en heden.

0: Kelsey Mayne is een Canadese singer-songwriter die is opgegroeid in Alberta. Ze heeft een passie voor muziek van jongs af aan en heeft haar talent ontwikkeld door op te treden en haar eigen nummers te schrijven. For the Record is haar nieuwe single.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

0: this.
1: Brown's Dinner Bar van Vince Gill vangt de sfeer van een lokaal eetcafé en de verhalen die daar verteld worden. Gill's warme stem en het herkenbare verhaal maken het tot een charmant nummer.

0: De cover van deze week.
1: Ernest en Jake Worthington brengen hun eigen unieke vocalen en harmonieën in Yesterday's Wine. Wat zorgt voor een frisse interpretatie, terwijl ze de emotionele diepgang van het origineel behouden.

Morgan Miles waagt zich hier aan een klassieker en geeft Sister Golden Hair een soulvolle country twist. De herkenbare melodie en het laid-back karakter worden overeind gehouden, maar voegt meer vocale kracht, gospelachtige uithalen en een moderne productie toe.

0: make it.
1: Crossroads, sterren van toen.
2: Sandy Posey is een zangeres en songwriter, geboren in 1944 en overleden in 2024. Ze verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 met haar unieke stem en een mix van pop- en country-invloeden. Sandy Posey is vooral bekend geworden om haar emotionele ballades en krachtige uitvoeringen. Haar hits zoals I Take It Back en Born a Woman hebben haar een speciale plek in de muziekgeschiedenis bezorgd. Maar nu eerst Rose of Cimarron. Dit nummer vertelt het verhaal van een sterke vrouw en haar strijd met invloeden van de Amerikaanse folklore. Het is een ode aan de geest van het Westen en de schoonheid van de natuur.

0: verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Virginia voelt als een road movie. In 3 à 4 minuten. Een plaatsnaam als symbool voor zowel een bestemming als een verleden. Dat maar niet helemaal wil verdwijnen. Chain & Company, afkomstig uit Quebec, zingen over terugkeren. Naar waar je vandaan komt. Of juist over de moeite om definitief weg te blijven.

Better Than The Bottle is Cody Jinks in volwassen reflectieve modus. Hij kijkt terug op wilde jaren in bars en honky-tonks. Maar constateert dat er nu dingen zijn die letterlijk beter zijn dan de fles. De song volgt twee oude drinkmaatjes die opnieuw contact hebben. Praten over vrienden die zijn omgevallen. En over het wonder dat ze zelf de duivel net zijn ontsnapt.

De Bench of Virgil Earp richt zich op Virgil Earp, de oudere broer van Wyatt, en zijn rol als hulpdeputy in Tombstone. Het behandelt de uitdagingen en gevaren waarmee hij werd geconfronteerd in zijn strijd voor rechtvaardigheid.

Good Tastin' Whiskey van de Canadese zangeres Megan Patrick is een vrolijk en aanstekelijk nummer dat de simpele geneugten van het leven viert. Dit was de tweede uur van Crossroads. We hebben een geweldige mix van nummers gehoord die de diversiteit van de country vieren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heijmond 3.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Heimond 360.
10: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
9: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
10: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
9: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
10: check eimond360.nl.
11: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: Ecozoontje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zo, dat al nog eens een uur van de platenkast. De eerste hit voor Ian Dury, destijds in 1978. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Hij zette zichzelf meteen op de kaart. De volgende dames doen dat al een tijdje. Maar ja, samen hitscoren is ook wel eens leuk. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me.

Boljan samen met Sugro Forniciari. En dit heette Senza una Donna. Het grappige is, het was al een hitje geweest in Nederland in de uitvoering van Sugro in zijn eentje. Helemaal niet Italiaans. En toen besloot hij het op te nemen in het Engels, gedeeld Italiaans, met Paul Young. En dat werd een groot succes. Dat kunstje heeft hij daarna nog een aantal keren overgedaan met succes. En ik vind het wel een heel mooi nummer, kan ik je vertellen. Er is een DJ uit, geloof Noorwegen, die vindt het leuk om een beroemde dames te remixen. Hij heeft al onder andere Tina Turner gedaan en Whitney Houston. En ook Donna Summer. Ja, ik kan ook geen toestemming meer geven. Grapje. En denk ervan wat je wil denken. Ik zet lekker het originele.

0: is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Dat is Tom Clay en zijn interpretatie van Every Kind... Nee, niet Every Kind of People, van What the World We Need Is Now. En dat ken je onder andere van Jackie de Shannon van Dionne Warwick. Ik moet zeggen, het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, ja, wat zou ik daar nou achteraan zetten? Nou, ik heb wat gevonden hoor. Een hele mooie. Die we kennen van Robert Palmer. Maar ik denk, ik pak eens Chaka Demus en Pliers. Every Kind of People.

dit de ultieme hippieplaat. Waarom? Het stamt uit de musical Hair uit 1969. En, hoe heet het? Dit is van, even kijken hoor, Fifth Dimension. En dat is Aquarius, Let the Sunshine In, een medley. En The Age of Aquarius, dat wordt beschreven als, even kijken hoor. When the moon is in the seventh house. En dat waarschijnlijk had het deze eeuw moeten gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Want het was, even kijken. Nu moet ik het op gaan zoeken. The Age of Light, Humanity en nog meer moois. Vat het maar even samen. En ja, daar stonden de hippies ook een beetje voor. Hè? Love and peace. Dus ja, ik vind dit gewoon helemaal passen in die tijd. Goed, wie past in deze tijd? Al sinds de jaren 80. Paul de Leeuw, ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Een mooie van Sting. We'll be together. Mag het over. Dat is wat de mensen bindt, hè. Nu volgende, dat vond ik hier in de computer. Ik denk, hey, titel komt me niet meer zo bekend voor. Ja, ik word ook een dagje ouder. En het is van de Commodore. Het heet Oh No. En de Yono. Ik denk dat het ongeveer een van de laatste singles is geweest met Lionel Richie. En op het moment dat ik hem hoorde, begon ik hem helemaal mee te zingen. Maar die titel, ik denk van, had ik niet verwacht.

Mooi, hè? Oh, no. Uur is al hier bijna om. En ik dacht, waar zal ik eens mee eindigen? Ik denk, nou, eentje van Adele. En die zegt...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Met de komst van Eimond 360.

0: Randwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl of schrijf SHA, postbus 646 1940 AB in Beverwijk. Historische verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
3: Beste luisteraars, welkom bij deze aflevering van Historische Verkenningen. We hebben vandaag een uitzending over de Heemshof. De Heemshof is een stiltegebiedje ergens aan de Oosterweg. Intussen bedreigd door allerlei bouwplannen. En vandaag gaan we luisteren naar Lambert Koppens, de eigenaar. En we krijgen een prachtig verhaal. We lopen rond het gebied, de boerderij De Heemshof. Lambert, ons archeologisch onderzoek is hier begonnen. En wij dachten dat we op een gracht zouden stuiten. Maar hier zat een brandlaag met resten van een boerderij. Is dat nou de oude Heemshof misschien, die daar ooit heeft gestaan of verplaatst is?
4: Geen idee.
3: Nee.
4: Geen idee. Het enige wat ik weet, dat de boerderij die hier afgebrand is, die op dezelfde plaats gestaan heeft als de huidige boerderij.
3: Ah. Oh, dus daar bestaat een misverstand over, denk ik dan. Aha, ja. Dat is maar goed dat je spreekt dan.
4: Hier is dus een... De boerderij heb ik nog een tekening van, een schets,
3: ja,
4: van de oude boerderij. En die stond omgedraaid.
3: Oh.
4: Hier de hooischuren waren, waar de hooiwagen in kon. En de andere kant was het woonhuis.
3: Oh, oké. Okay.
4: Aha. En hij stond iets gedraaid.
3: Aha.
4: En we hebben toen met dat weghalen van de vloeren waar de koeien op stonden.
3: Ja.
4: Die hebben toen allemaal eruit gesloopt vanwege de woongroep die we gingen bouwen.
3: Ja.
4: En daar hebben we nog oude delen van de fundering gezien.
3: Aha, en hij daar.
4: Nou weet het niet meer of hij nou zo stond of hier, ja, okay, zo. Dat weet ik niet meer precies.
3: Maar heeft dat te maken met die oude schuren? Behoren die daartoe?
4: Nou, dat eerste schuurtje met die gele stenen, dat was, ja, dat is zeker even oud geweest. Want dat is niet afgebrand. Dat stond er al. Het tweede schuurtje is gebouwd van de stenen die van de boerderij die afgebrand is in 37.
3: Oké. Ja.
4: En op die tekening waar ik het juist over had, daar staat dat eerste schuurtje ook opgetekend.
3: Oh,
4: en,
3: ja.
4: Aan het erf, dus aan de andere kant.
3: Prima.
4: En dit was dus open en zo ging je dan langs. Die planten waren er niet.
3: Ja. Oké, nou ga ik hem nog een keer stellen, Lambert. De naam van de boerderij. Is dat nou echt zomaar in je opgekomen, Heemshof?
4: Ik heb het nagetrokken bij mijn zwager. En die Heemshof, dat is... Toen deze boerderij gebouwd is in 1938, toen had hij geen naam.
3: Ja.
4: De verhalen gaan dat de oude boerderij Hengstenburg heette.
3: Aha.
4: Die afgebrand is. Maar daar heb ik niks van gehoord of bevestigd gekregen. Dat zou Piet Scheerman mogelijk niet over weten. Want die werkte hier als knecht in de oorlog.
3: Ah, okay.
4: En deze boerderij, die Heemshof, dat woord...
3: Ja.
4: Uit de verhalen die ik gehoord heb van mijn schoonvader is het zo dat de schilder, die was aan het schilderen. En die zei, moeten we daar geen naam op zetten? Ja, maar wat voor naam? En toen zei mijn schoonvader, nou, ik zal eens over nadenken. Over nagedacht, Heemshof.
3: Ja.
4: Dat vond hij een mooie naam. Smal. Ik heb nooit gehoord of hij daar een bepaalde reden voor had. En ik kan het ook niet meer navragen. En ik heb zijn zonen gevraagd en die weten dat ook niet.
3: Nee.
4: Dus.
3: Maar goed, ja, toch de naam Hof op het hofgebied.
4: Ja.
3: Want zo heette het hier. Zo toevallig.
4: De oude hof was hier voor dan.
3: Ja. En kijk, je ziet het nog wel aan het terrein. Hè? Het loopt hier wel diep, maar het loopt hier altijd omhoog. Want hier is eigenlijk, nou ja, hier hebben we de gracht aangetroffen, hè, toen we toestemming van je kregen.
4: Even tussendoor.
3: Of weet je
4: dat
3: nog?
4: Die kat heeft daar een muis te pakken.
3: Zie ja.
4: Je dat? Ja.
5: Een vogel.
4: Nee, een vogel.
3: Ja.
4: Oh ja, ja. Sorry, ik onderbrak je.
3: Ja, even kijken hoor, waar begon het onderzoek? Ja, hier.
4: Ik dacht dat hier of daar?
3: Ja, ja, ja.
4: Ik weet het niet meer.
3: Ja, dat is al ja, dat is nog 22 jaar terug.
4: Ja, ja.
3: Maar hier, ja, die gracht loopt er en hij is erg breed. En, ja, nou ja, alles is hier nog als het geweest was, hè.
4: Ja, maar ik heb hier zelf nog gespit.
3: Ja.
4: Van een riolering. Want de riolering bestaat nog niet zo lang. Die is, ik denk eind jaren 70 is hier riolering gekomen.
3: Ja.
4: Op de straat. En daarvoor hadden we dus een eigen. En toen hebben we dus een gleuf gegraven hier. Want dat voorhuis kwam hier zo. En dan sluit je daar op de grote dingen aan. En
3: die, aha.
4: En daar hebben we gegraven. Ik kan me niet herinneren dat daar echt bijzondere dingen uitkwamen.
3: Nee.
4: Alleen maar puin. Maar ja, ja, als leek.
3: Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat
4: dus misschien hebben er wel stukken bij gezeten. Maar
3: ja.
4: We hebben het weer dicht gedaan. En daarnaast hebben we nooit meer gegraven eigenlijk.
3: Nee. Maar als we hier rondlopen... Hè? Want het grappige is dat die gracht ook zo mooi meedraait naar achteren. Maar waar was dat tuintje nou waar je die vondsten aan hebt getroffen? Want dat waren vondsten van de afsluiting van de gracht.
4: Ja, wat er opgegraven is, wat ik dan gevonden heb... dat is allemaal wat de archeologische groep van Kring gedaan heeft.
3: Ja,
4: met
3: klopt.
4: Frans Wiegmans.
3: Ja.
4: En dat was eigenlijk meer naar achteren.
3: Ja, wij zijn hier geweest, voor het hof. En de werkgroep is daar helemaal achter op het terrein geweest, ja. Maar daar zie je ook dat terrein van Huisman, geloof ik, hè?
4: Ja.
3: Daar waren die kassen, die stonden daar vlak achter...
4: Ja, er stonden kassen iets verder naar achteren toe, naar Marquetten toe. En dat kun je nog zien aan de haag, de Elzenhaag.
3: Ja.
4: Die is daar onderbroken.
3: Aha.
4: En daar heeft die kast gestaan.
3: Oh, kijk aan.
4: Als we nou even doorlopen, dan kunnen we over deze haag heen kijken. Want hiernaast zie je dat zwarte stuk.
3: Ja.
4: Dat is de zogenaamde tuin van Priester.
3: Aha.
4: Maar dat, die meneer die heette Priester. En in de oorlog moest dat gescheurd worden, dat land.
3: Oh.
4: Vanwege de hongersnood.
3: Aha.
4: En dan, ik weet niet wat we er toen opgezet hebben. Van groente of zo. Kijk, daar is in die Elzenhaag.
3: Ja.
4: Daar zie je een heel groot gat. En daar heeft die kast gestaan.
3: Oké. Okay.
4: Zo naar achter toe.
3: Ja, ja.
4: Die kant op. En die is vervallen. En die jongens van Huisman wilden die vervangen omdat dat aan het slijten was. Maar die mochten daar geen nieuwe kast neerzetten.
3: Ja, ja.
4: Vanwege het feit te dichtbij Marquetten. Ze mochten hem wel afbreken, maar niet terugzetten.
3: De welstandcommissie dus.
4: En ze hebben hem laten vervallen. En op een gegeven moment was het zo erg dat ze hem echt moesten afbreken.
3: Ja,
4: want het was echt gevaarlijk. Het glas kwam zo naar beneden toe.
3: Ja.
4: Met een beetje wind.
3: En toen vonden ze die enorme bakstenen die daar
4: staan. Ik denk dat Frans Wiegmans daar die bakstenen al gevonden had toen hij nog stond.
3: Oh, oké. Okay.
4: Want die is er doorheen gegraven.
3: Aha.
4: Een hele stuk bij ons ook. Ook bij Brakenhof, mijn buurman.
3: Ja.
4: Daar zijn ze ook geweest en daar hebben ze een heel spoor getrokken.
3: Ja, ja.
4: En hier en daar hebben ze dus bij Huisman echt van die moppen gevonden, hè?
3: Ja, ja, klopt. Dat is het tweede huis. Of misschien wel sloopafval van het hof hier.
4: Ja. We kunnen wel die kant oplopen.
3: Ja. Dan loop ik ook met mijn ogen naar beneden.
4: En wat ik vertelde, dat hier de tuin van Priester was.
3: Ja.
4: In de oorlog is er begonnen en aan de hand heeft de familie Wending dat verhuurd aan Priester.
3: Aha.
4: En die tuin die hierop. En die verkocht dat. En ik meen dat 57 heeft hier getuind. Dan doen ze het weer weiland geworden. En weer gewoon gebruikt voor de koeien en
3: schapen. Zou dat erg gestoord zijn...
4: Ik weet, niet wat ik weet niet wat die tuinders deden, maar alles met de hand, hè?
3: Ja, ja, ja.
4: En wat wij nu gedaan hebben, dat is alleen de teellaag eraf gehaald, 5 centimeter.
3: Ja.
4: Met, dat is in het kader van de nieuwe natuur.
3: Oh, oké. Ja,
4: dat is de teellaag afgehaald. We hebben zo gedaan dat het relief is blijven bestaan. Dat kun je zien hier.
3: Ja, ja.
4: Is dat nou, dachten wij, is dat nou een greppel geweest hier?
3: Ja, ja.
4: Of is dat nou het pad van de tuinder geweest, wat hij overheen liep?
3: Ja, nou, dat is goed te zien.
4: Dat is heel goed te zien hier, dat stuk, zie je. Dus de kenners zeggen, de tuinders, die zeggen dat is een afwateringssysteempje geweest. Dat is om het water. Maar ik dacht ook altijd dat die tuinders dat aantrapten.
3: Ja.
4: En daar ook eentje, hè?
3: Dat middeleeuwse perceel is een blokverkaveling. Dit kan inderdaad later zijn, maar ja, of ouder. Oh, wacht even, dat is die tuin.
4: Ja, er zijn twee tuinen. Deze, ja, ja. Die andere tuin bedoel jij waarschijnlijk.
3: Oh.
4: Dit is onze eigen groentetuin. We gaan vandaag even naar die tuin die echt achter het perceel ligt.
3: Ja.
4: En daar, daar zit die tussensloot. Die loopt dan vanaf de boerderij helemaal naar de beek toe.
3: Okay.
4: De beek noemen wij dan, dat stukje daar, dat is die echte Bollanderbeek noemen wij hem.
3: En, weet jij de betekenis van die naam?
4: Heet men zegt dus van de beek van de Bollanden. Dus de land. Dus het is geen echte oude naam, want die Bol waren dan de eerder die Bollanden. Ja.
3: Okay.
4: Dus waarschijnlijk is er een oudere naam voor.
3: Ja.
4: En die stukken die ik gekregen heb van de waterschappen, die kunnen daar ook geen echte aanduiding van geven. Dat moet een andere naam gehad hebben. Dat, kijk, daar ligt de groentetuin.
3: Oh ja.
4: Die jij bedoelt waarschijnlijk in die onderzoeken van een aantal jaren terug.
3: Ja.
4: Althans, is dat is in de jaren 80 geweest? Of?
3: 89.
4: 89, ja, nou, toen was je daar al. Die tuinen zijn van de jaren 80.
3: Aha.
4: Van begin 80.
3: Oké. Ja, oh ja, dit drassige terrein, ja.
4: Kijk, hier gaat het bergafwaarts, hè?
3: Ja, raar. Ja, dan ga je toch richting Oerij dit.
4: En hier, al het water van de hondenboerderij. Ja. De boerderij staat ook op een heuvel.
3: Ja, ja.
4: Is zonder fundering gebouwd.
3: Ja, ja.
4: Wel met fundering, maar zonder palen bedoel ik dan natuurlijk.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar gewoon handgestapelde stenen en dan opmetselen. Zo'n stukje.
3: Ja, zie je.
4: En dat is allemaal zand. En hier en daar ook allemaal zand. En hier loopt het toch meteen direct achter de boerderij begint het al zavel te worden, zoals het heet.
3: Ja.
4: Zand met gemengd met klei.
3: Ja. En, je ziet dat het van hoogte staat.
4: En hier is dus die tussensloot.
3: Ja, ja.
4: Waar al het water van de boerderij en daaromheen.
3: Okay.
4: Want voor de boerderij tegen de Oosterweg aan, daar liep ook een sloot vroeger. Maar die is, die is uit de schouw gegaan en daar komt geen water. Hij komt wel, we hebben dan een greppel lopen en alles komt aan deze kant op. Oh, en dat gaat hier in deze sloot naar achteren toe.
3: Oké. Okay. Kijk, ik leer hier wel een hoop van. Ik was toen zo gefixeerd om die gracht te vinden en dat gebouw.
4: Kijk, hier is de tussensloot. Daar hebben we nu met de nieuwe natuur ook twee stuwtjes in mogen zetten.
3: Ja, ja.
4: Want hier stond nooit water in. Dat liep zo snel af, dat verschil, dat is zeker 50, 60 centimeter. En daar stond dus geen water in. Die kwam nog niet bij de helft van de beek uit. En nou, door die stuw is dat wel mogelijk om hier water te houden.
3: Oh,
4: je kan er nog een plankje inzetten.
3: Ja.
4: En dan wordt het hier wat hoger.
3: Het gaat al erg hard omlaag, ja. Jeetje. Zijn daar achteraan niet die onderzoeken geweest?
4: Van de HKH? Nee, die hebben hier een hele stuk hebben ze gehad. Aan de overkant van die schering.
3: Ja, ja.
4: En hier dwars. Kijk, hier zie je ook weer die kast. Waar die kast gestaan heeft.
3: Ja.
4: En hier hebben ze dwars doorheen gestoken.
3: Ja, ja.
4: Overgeprikt. En hier en daar kuilen gemaakt. En opengespit.
3: Ja, er zat een hoop puin in die sloot.
4: Ja.
3: Want die zou afkomstig zijn van die verbrande huizen naast de heuvel.
4: Ja, daar hadden ze het over, ja.
3: Ja.
4: En dat wat ze gevonden hebben, dat hebben ze ook bewaard. Dat ligt nog allemaal opgeslagen.
3: Ja.
4: Ja. En je kunt hier zien, hier ligt een hele hoge...
3: Ja, dat viel me op.
4: Dat is puin. Dat hebben de boeren gedaan om naar achteren te komen. Dat is een pad. En dat is...
3: Daar
4: zou je...
3: Ja.
4: Ja, ook recent. In mijn tijd dat ik hier... Ik woon al vanaf 74 op de Eemshof. Werd er ook soms nog weer eens wat puin bijgestort. Omdat het...
3: Ja.
4: Tot 82 heeft de veehouwerij gefunctioneerd en toen is het opgehouden. Hè?
3: Oh, okay.
4: De Jonker is ook in 82 vertrokken. Hè?
3: Ja, ja.
4: In 82 heeft de Jonker alle land verkocht aan de provincie. Ik geloof dat er nog even een tussenkoop is geweest. Dat weet ik niet meer precies.
3: Ja, ja.
4: En de landerijen had dus de Wenting, de veehouwer, die had het allemaal in pacht. Maar dat is toen allemaal verlopen eigenlijk. Hè. Omdat ook de boerderij ophield, hadden wij daar geen rechten op. Hè. Als je dus dat zou willen kopen, dan ben je eerst de koper natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk.
4: Maar dat ging toen niet meer.
3: Ja.
4: Dus de provincie heeft alles gekocht, ook de bossen. En dat was ons argument om hier nieuwe natuur te mogen maken. Kijk, we zitten tegen natuur aan.
3: Ja.
4: En toen hebben we toestemming gekregen om dat te mogen doen.
3: Ja, dat is prachtig.
4: En dat gaat tot aan die schering. En daarachter, over die, waar dat hek staat, dat is ook een beek.
3: Ja,
4: dat is ook van de provincie. En dat is ook natuur. Alles wat de provincie, dat is oude natuur, zoals het heet. Dat is van alles wat, geloof ik, voor 1960 of 1970 is. Is oude natuur. En dit noemen ze dan nieuwe natuur.
3: Oké. En even kijken hoor. Is dat die onregelmatige sloot? Loopt die daarachter?
4: Ja, daar gaan we hier. Je bedoelt de Bollanderbeek, die beweegt zo. Dat is echt een vorm nog van een beek. En ik zou niet durven zeggen of dat nou echt nog een stukje oerei is geweest. Ja, hier in principe wel, maar of dat de laatste restant is. Hè?
3: Ja, een restantje.
4: Dat is dan... dan kunnen we daar even gaan kijken naar het begin van die beek.
3: Ja. En die blokverkaveling die bestond al in de middeleeuwen. En dat is hier juist bewaard gebleven.
4: Wat bedoel je met een blokverkaveling?
3: Nou, met een blokverkaveling bedoel ik onregelmatige stukken land waar een sloot omheen loopt. Echt van die raar gevormde blokken. Dus niet vanwege de ontginning of weilanden van die lang gestrekte percelen met een weerszijden sloot. Maar echt van die hele grote stukken.
4: Je zou kunnen zeggen, die verkaveling toen werd aangepast aan het landschap.
3: Ja, klopt.
4: En wij hebben met onze verkaveling een landschap aangepast aan onze rechtlijn, rechthoek.
3: Ja, klopt. Ja, als ik dat soort blokverkavelingen zie, dan weet ik ook direct dat ik daar oud land heb. Dat er iets aanwezig zou kunnen zijn. In dit geval ligt het achter, maar de Heemskerk staat aan het begin ervan. En soms vind je dat soort gebouwen ook, omdat zo'n sloot een hele rare bocht maakt. En daarom is men hier ook even gaan kijken, maar het blijkt toch natuurlijk te zijn. Het had gekund dat het hier lag.
4: Ja.
3: Maar gelukkig ligt het daar vooraan.
4: Ja, hier zou het ook niet kunnen liggen, zou ik haast zeggen. Want dit is te nat. Hier houdt niks, hè?
3: Nee, maar je ziet het kasteel Maquette ligt nog dieper.
4: Ja, maar
3: dat is een klein wondertje.
4: Het kasteel Maquette ligt wel op zand. Een zandheuvel ligt daar toch wel.
3: Ja, ja.
4: Maar het ligt toch nog dieper. Ik heb het zelfs nagevraagd. Het is ook niet zo dat ze daar zand heen gebracht hebben.
3: Nee.
4: Nee, want dat kon men in die tijd niet op die mate. Dat was gewoon natuurlijk.
3: Ja.
4: Een droge plek.
3: Ja.

0: Kijk, en dit is ook in het kader van de nieuwe natuur.
1: Ja, ja.
0: Is dit gegraven. De natuurmensen kunnen je daar prachtige verhalen over vertellen, maar dat moet hier fantastisch worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dan moeten we afwachten hoe dat zich ontwikkelt. We hebben er wat gras op liggen, op dat wat we zojuist lagen, de tuin van de priester.
1: Ja.
0: Daar ligt ook van deze plukjes. En dat komt allemaal uit de duin.
1: Oh.
0: Duingras is daar gemaaid met het zaad. En dat is hier neergegooid om te versnellen eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: Kijk, als je 20 jaar wacht, dan komt dat vanzelf wel. Maar dit is een versnellingsproces om die natuur daarin te verruimen. Tegenover die beek, dat ligt al van 1982.
1: Maar
0: dat mag niet gemest worden.
1: Okay.
0: Geen kunstmest, uiteraard niet. Die greppels die worden ook afgesloten, dat het water blijft staan.
1: Ja.
0: Dus dat is nu al meer dan 30 jaar, ligt dat zo. En nu groeien daar orchideeën ook.
1: Kijk eens.
0: Dat duurt lang. En dan hopen we dat het ietsje sneller gaat door de hulp die we dan geven.
1: Ja, dat is prachtig. Ja, dit bedoelde ik, die rare stukken.
0: Ja. Kijk, die sloot hier heeft een dam gelegen. Vandaar dat dat waarschijnlijk is het niet helemaal diep genoeg gelijk met de arrest afgegraven.
1: Ja.
0: Ja, wij denken dat dit nog een kwelbeek is. Dat er aan het begin dus gewoon een kwel ligt. Daar, die kant op.
1: Ja.
0: We moeten daar even over de brug heen.
1: Oké. Okay.
0: Dit is nooit omgeploegd of zo.
1: Aha.
0: Dit stuk, dat is nou echt. De greppels wel natuurlijk, die zijn getrokken. Dat mensenwerk.
1: Ja.
0: Je ziet ook dat dat nog functioneert. En kijk, als je een beetje boer bent, dan laat je dit niet gebeuren. Zo'n greppel moet je droog houden, hè? Want daar zijn ze voor. Maar in dit geval, nu het natuur is, moet dat zo blijven. Dus we moeten dat ook altijd afdichten.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dan groeien er weer andere soorten planten. En het is de bedoeling dat hier een combinatie komt van bloemrijk grasland plus glans haverhooiland.
1: Oh, kijk.
0: En dat weet ik ook niet precies wat het inhoudt, maar op internet kun je dat mooi vinden wat er dan van soort planten moeten komen.
1: Ja, oh, dat is wel mooi, zeg. Weet je.
0: Ja, als ik hier een in de oog heb, die is daar heel enthousiast over.
1: Ja.
0: Ik kan me nog niet goed voorstellen hoe dat wordt. En ik moet me daar ook nog mee verdiepen. Om dat een beetje te begrijpen wat voor soort planten en hoe, wat bijzonder daaraan is.
1: Oh ja, hier zie je het. Ja,
0: dit is de ruilverkaveling. Ja, kijk naar scherven, hè?
1: Ja, ik zie er eentje liggen. Dus,
0: maar, Moet ik hem even pakken?
1: Ja, die overgang, hè?
0: Ja, precies. Hier zie je de overgang.
1: Ja.
0: En ze hebben in het begin ook afgegraven aan de kleur van het zand kun je zien of het arme grond is. Zei die.
1: Het is gewoon prachtig dit. Maar dat scherfje zou ik wel willen hebben.
0: Ja, oh, die pakken we even. Dat zal het niet verder. Kijk, wij kunnen er wel op lopen. Ik heb het afgezet vanwege
1: De paarden.
0: Vanwege de paarden, dat ze niet alles meteen kapot gaan.
1: Oei, dat is een hele oude. Het is een vroeg middeleeuwse, Lambert.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Ja, dit is een scherfje uit de tijd van die nederzetting voor de Heemshof.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat betekent dat er ook van alles weggehaald is.
1: Ja.
0: Dan had ik had je moeten waarschuwen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar eigenlijk wel, hè.
1: Maar ja, dit is een hele leuke. Deze wil ik wel laten deponeren. Ja? Maar er zijn hier ook van dit soort scherven gevonden in de jaren 60.
0: Aha, ja.
1: Maar ik had eerlijk gezegd de Bollanderbeek daar verwacht. Dus ik was meteen erg nieuwsgierig naar die beek. Ja, dat is een echte. Maar eens even een specialist
0: Ik zal het in de gaten houden als ik weer wat zie.
1: Ja.
0: Dan bewaren. Ik heb er binnen ook nog eentje liggen. Die ik gevonden heb. Want die sloot, die tussensloot, daar wordt ook elk jaar, er is een schouw op, de winterschouw. Ja. En daar komt ook al een beetje puin uit.
1: Oh,
0: en dan zal ik dat eens wat bewaren, want ik zie het verschil niet of het nou recent is.
1: Ja, dat moet je ook maar weten.
0: Ja.
1: Want wij dachten dat daar nog een paar grafheuveltjes zichtbaar waren, maar het was heel erg klein en onduidelijk nog. Een prachtig landelijk gezicht zo, hè?
0: Prachtig, hè, ja. Dit is de ruiverkavelingsvloot.
1: Ja.
0: En die gaat hier weer het bos in. En daar om het bos hebben ze het waterpeil verhoogd.
1: Aha. Ja, het is een kleddernat, ja. Oh, het is toch zo prachtig, hè, dit. Die stilte van dat gebied, hè.
0: Ja, we hebben nu geluk dat de voetballer niet is, hè. Als de voetballer is, dan is het niet meer zo stil, hoor.
1: Ik kan me voorstellen, ja.
0: Kijk, en zo ging de boer er naar achter, want daar loopt ook zo'n pad, hè.
1: Ja.
0: Die weilanden van die jonkergevers, die waren allemaal in pacht.
1: Ja.
0: En die werden allemaal bewijd en gehooid.
1: Hoort hij het nou ook bij de Heemshof nog?
0: Nee. De Heemshof houdt hier ook.
1: Echt hier. Ja,
0: dit is van de provincie.
1: Ja.
0: En dat wordt beheerd door de PWN.
1: Ja, ja. Hoortje, ja. Dit is een heel stil paradijs, hè. Dit. Jongen. Daar mag je niet komen, geloof ik.
0: Nee, formeel niet, hè.
1: Nee.
0: Ja, in de winter kunnen we hier schaatsen als het hard vriest.
1: Prachtig, ja.
0: Kun je zo door het...
1: Hoe ver loopt dit door? De Noordermaatdijk.
0: Nee, je komt uiteindelijk uit de Noordermaatweg.
1: Ja, ja.
0: Maar dit zijn alleen maar smalle slootjes. Hè. Dit loopt zo om Maquette heen.
1: Ja.
0: En dan in Maquette gaat ook nog een duinweg. We lopen wel eens hier zo in en dan zie je dat allemaal.
1: Oh, prachtig.
0: Maar normaal is dit ook stiltegebied.
1: Ja, ja. Ja, dan zullen een bijzondere vogelsoort hier zitten, denk ik.
0: En een vos, zeggen ze.
1: En een vos.
0: Dus die vogels die het overleven, die... Ja, dit is speciaal aangelegd om dit te ontsluiten.
1: Ja, ja.
0: Dit heet het Wijvenven, dit stuk.
1: Oh, het Wijvenven.
0: Dit is het Wijvenven, dat is een bekende
1: zo
0: naam.
1: Heet het nog?
0: Heet nog steeds zo, ja.
1: Oh, maar in de 13e hebben we ook.
0: Oh.
1: Ja.
0: Niet te geloven.
1: Ja, ik was ermee bezig.
0: Ja, die naam, die komt overal
1: voor, hè. En het Wijvenven staat gewoon in 13e-eeuwse papieren. En dan heb je ook nog een hofkamp hier vlakbij.
0: Huh?
1: Een hofkamp.
0: Een hof?
1: Ja. Maar het Wijvenven, ja, dat is zelfs de belangrijkste aanwijzing. Want we hebben zo al die akten met als puzzelstukjes neergelegd.
0: Ja.
1: En als je ze zo een beetje bij elkaar brengt, dan moet er een hof zijn, hè. Heemshof, zo hebben we hem gevonden. Hij ging zo met een kaart in mijn hand, fiets ik langs. Van, waar is dat nou? En toen zag ik ineens de naam Heemshof. Nou ja, toen ben ik wel op de remmen gaan staan. Maar op oudere kaarten zie je ook inderdaad een belangrijk gebouw. Nou ja, de ondergrond vind ik wel mooi, want het is in de geologie. Deze band die je ziet, dat lichtgrijs en dat donker, dat... is wel interessant, maar...
0: Dat donkere, dat is weer een ander soort laag.
1: Ja, nee, het is geen menselijke ingreep. Maar dat is belangrijk, dat zo'n naam blijft bestaan.
0: Ja, precies. Dat stuk aan de Oosterweg, op het einde, dat heet het Klep. Het Hoog van Klep.
1: Het Hoog van Klep?
0: Ja. En of dat nou een meneer Klep geweest is, die het had of zo...
1: Ja, ja.
0: Daar komen we niet goed achter.
1: Ja.
0: En dat dit stuk dan het Laag van Klep was...
1: Het laag.
0: Maar eigenlijk die is weer teruggekomen.
1: Ja, ja. Oké. Gelukkig maar, want dat zou iets van eeuwenoud...
0: Ja, PWN houdt ook wel van om die oude namen op te zoeken. Hè?
1: Ja, ja.
0: Familie Wenting had dat, dus als veeboer had dat altijd in pacht. En ik heb het ook nog een periode in gebruik gehad met de schapen.
1: Ja, ja. Ging ze aan.
0: Vanaf 82.
1: Ja. Maar jij kwam hier in 74.
0: In 74 ben ik hier gekomen.
1: Ja.
0: Door mijn huwelijk met Lia Wenting. De oudste dochter van de familie Wenting. En ik ben hier komen wonen omdat wij dus met die woongroep begonnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Want er waren geen opvolgers meer voor de boer.
1: Ja, ja.
0: De zonen die zagen dat niet zitten. In 74. Ja. En toen hebben wij die plannen ontwikkeld om een woongroep te beginnen. In 72, 70 begonnen we al mee.
1: Ja.
0: En toen in 1974 waren wij aan het bouwen. Maar toen zei een van de zoons nog... Die was in Kenia, ontwikkelingswerk. En die zei, ik heb me bedacht, ik wil toch wel boeren.
1: Oh,
0: en toen zei, je bent te laat, we zijn aan het bouwen. Nou, zegt hij, ik wil boeren op zijn Afrikaans.
1: Ja.
0: Heel eenvoudig.
1: Zo.
0: En toen heeft hij die twee houten stallen gebouwd die daar staan.
1: Aha.
0: En toen heeft hij daar met een beperkt aantal koeien. En hij schreef zijn vader nog, die tractor dat is niet nodig, ik doe het met een paard. Verkoop die tractor maar.
1: Ach, geweldig.
0: En toen zei mijn schoonvader, nou, die tractor die verkoop ik niet hoor.
1: Ja.
0: Ik zet hem wel even apart. Je kunt hem wel gebruiken als het nodig is. Ja. Nou, hij heeft het niet lang volgehouden om een paard te hooien.
1: Ja.
0: En al die dingen, dat gaat natuurlijk niet. Hè.
1: Ja, dat vraagt me
0: in Afrika wat. Wel, als je niks anders te doen hebt.
1: Maar. Ja, maar hier niet. Nee. Maar kom je ook uit Heemskerk?
0: Ik niet. Ik ben geboren in Brabant, in Helmond om precies te zijn.
1: Helmond?
0: Ja, ik ben in. Ik noem altijd een van de vluchtelingen. Hè. Heel Eimond, er zijn natuurlijk in principe vluchtelingen geweest. Hè.
1: Ja.
0: Veel Friezen en Brabanders, economische vluchtelingen.
1: Ja.
0: Ik niet. Ik ben dan uit liefde hier gekomen. Oh, okay. Mij.
1: Dat is heel wat anders, ja.
0: Jij blijft maar kijken naar die grond, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ik blijf. Dat is de informatie.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Dat is ook op vakantie zo, hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik heb een tijd. Een kennis gehad, die kwam bij mij altijd helpen. Die werkte op Hoogholms en die kwam in Limburg, Jan Jamin.
1: Ja.
0: En die noemde zich keioloog. Hij was stratenmaker eigenlijk.
1: Kijk eens.
0: Maar die had heel veel verstand van stenen. Ongelooflijk,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En die, in de vakantie, daarom kwam ik erop. Met vakantie ging hij ook altijd de berg in met zijn kinderen en zijn vrouw.
1: Ja.
0: En dan keken ze altijd naar wat er van stenen waren.
1: Ja, dat is gewoon.
0: Als je daar een beetje kijk op hebt.
1: Ja. Ja, dat hebben wij hier niet, hè? Ah, het is
0: en je kunt hier zien dat stuk van Huisman, wat nu tuindergrond is.
1: Ja.
0: Ja, dat was in de jaren 30 ook weiland allemaal. Hè. Toen is een tuin heeft gekocht en die zijn tuinen.
1: Ja.
0: En nu hebben ze zelfs alles zand opgegooid.
1: Ja,
0: hè.
1: Ik zie het.
0: Want eigenlijk is het veel te hoog, hè?
1: Ja.
0: Naar verhouding. Dus ze hebben het op moeten hogen om het droog te houden. Er zit ook drainage in.
1: Nou, klopt.
0: En ze hebben het ook omgespit, hè?
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Hoe diep dat gaat, weet ik niet, maar die is wel dieper dan 50 centimeter.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, ze konden er wat van.
0: Van die grote machines, daar kan dat ook makkelijk.
1: Ja. Het is gewoon heel fijn om dat terrein gewoon even te ervaren zo.
0: En hier heb je ook weer zo'n spoor, hè?
1: Ja.
0: Door het land heen.
1: Ja.
0: Ja, en wij denken dus dat het toch een kwelbron is, hè?
1: Ja.
0: Die drainage is alleen maar een versnelling van de druk van het water.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Maar als je die niet zou hebben, als je dicht zou slippen, dan zou er toch het water komen.
1: Ja.
0: Dat is ook de laagste punt. En ik kom er af hoe die sloot nou, die beek, hoe we zo geweest dat zou, hè?
1: Ja.
0: Of het was doorheen. Dat zou kunnen, maar van het waterschap zeggen dus dat het water in ieder geval wel doorloopt als oerei en is doorbroken door de oprijlaan van maquetten.
1: Ja.
0: Vroeger, hè? Dan praten we over heel oud.
1: Ja. Wat schreef jij? Ja, het is de 16e eeuwse kaart van dit gebied.
0: Want wij willen dus dit land nou verwerven voor natuur te maken.
1: Ja.
0: En als dat zou lukken, dan zouden we dus hetzelfde kunnen doen om die wal af te graven weer. En dan is die hele beek binnen de natuur ligt die dan.
1: Ah.
0: En dan zou je zelfs aan het einde van die beek een stuw kunnen zetten. Kijken of je dan echt. En dan zou je het water helemaal helder kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Het is nu vrij voedselrijk, zeggen ze, de deskundigen.
1: Ja.
0: Dat komt ook mede door de tuinders natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dit land is nu van wonen op maat, dus. Hè?
1: Oh, hier gaat het om.
0: Hier gaat het om.
1: Hier komt het bouwplan.
0: Nee, de bouwplan is aan de overkant. Dat is ook van wonen op maat. Maar hier wilden ze ook bouwen.
1: Nee, toch tegen de bosrand?
0: Ja, ik zal daar aanwijzen, tegen over ons. Maar dit stuk, daar wilden ze ook bebouwen met een. Ze dachten aan de Hartenheem. Een dans.
1: Ja.
0: Voor de Hartenheem. En dat is weer dan een maatschappelijk mooi doel. En dan kun je als burger haast daar geen nee tegen roepen, weet je wel. Dat zijn trucjes ook van de woningbouwvereniging. Denk ik altijd maar.
1: Want ja, maar dan haal je de stilte
0: echt weg,
1: uit het gebied weg.
0: Ja.
1: Nee, dat kan niet.
0: Goed, dat is niet doorgegaan. We hoeven niet te protesteren. De gemeente heeft al nee geroepen.
1: Ja.
0: Maar voor 5 jaar kan het wel anders zijn.
1: Ja, precies.

0: Hier zie je iets van een bermsloot.
1: Ja, ze hebben hier.
0: Hier, ja.
1: Je zit ook niet meer in de schouw, maar ze houden hem zelf bij.
0: Ja, ja.
1: En dat schijnt dus dat het over de hele lengte zo geweest is hier, hè?
0: Oké.
1: Over de hele lengte. En toen met het asfalteren van deze weg is er aan één kant de sloot dichtgemaakt. Maar dat weet ik niet of nou welke. Maar ik ben waarschijnlijk aan links dichtgemaakt.
0: Ja.
1: Maar hier en daar zie je toch ook weer die sloot.
0: Ja, ja.
1: Wat een hoogteverschil, hè?
0: Ja, onvoorstelbaar, ja. Ja, ik heb nou zelfs een beter beeld dan ik vroeger had.
1: Dat liep af, dat was allemaal duin hier. Ja. En dat is natuurlijk afgegraven. Die goede grond die werd ook erg elders gebruikt, hè?
0: Ja, ja.
1: En hier, dat is ook een... dat moeten we ook alle jaren schoon houden, hè?
0: Deze?
1: Ja. Kijk, daar staat de grenspaal.
0: Dat is een haagje weer, hè?
1: Elzenhagen, die werden vroeger altijd gebruikt. En die waren ook erg nuttig, want daar zitten beesten in die weer bestrijding zorgen voor de bescherming van de plant, eigenlijk, zeggen de oude tuinders. Maar door de nieuwe methodes hebben ze dat niet meer nodig. Bij spuiten gaat het sneller en gerichter.
0: Ja, ja,
1: dus ze worden overal worden ze weggehaald.
0: Jammer.
1: En we hebben ook proberen om die weer te herstellen.
0: Ja, ja. Ja, dat lijkt me...
1: Overal hier tussen Kerkweg en Oosterweg ook.
0: Ja.
1: En hier tegenover, aan de andere kant, dus links, hebben we het molenbos.
0: Ja, ja, oh ja, dat molenbos, ja. Ja.
1: Dat is een, waar op het einde dan, dan op een gegeven moment die begraafplaats is, hè?
0: Ja. Ja, die komt ook al heel vroeg in de brand voor, de molenbos.
1: Zo. Nou, en deze boompjes, die hebben we aangeplant in 1993.
0: Hmm.
1: En deze dan weer recenter, want die oude hebben laten staan.
0: Ja, ja.
1: De milieumensen zeiden van, laat staan die oude dingen. Want ik wou ze al voor de netheid weghalen. Maar dat is natuurlijk helemaal fout, hè?
0: Ja, ja.
1: Nee, die oude moet je laten staan en dan zit je de nieuwe tussen. En als er weer eentje omgaat, dan zit je weer een nieuwe. Het is niet erg als die van leeftijd verschillen. Dat, nee. Deze staan te wiebelen, hè. Die gaan om op een gegeven moment, hè.
2: Kijk, die
1: beweegt helemaal. Het is... Maar laat maar vallen, het kan geen kwaad. Het valt de goede kant op.
0: Ja.
1: En als je omvalt, dan is het tijd zat om die...
0: Hoe oud zijn deze nou?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe oud ze kunnen worden. Deze is al half afgescheurd, hè. De ene helft staat er nog. Ja, dit jaar gaan ze weer geknot worden.
0: Ja. En dat doen jullie allemaal zelf?
1: Nou, dat deden we altijd zelf, maar het is nu een knotploeg van IVN.
0: Aha.
1: Die doet het. Die gaat overal rond en die hebben zij hebben die ook geplant.
0: Ja.
1: Nou, die nieuwe hebben ze ook allemaal geplant.
0: Ja.
1: Maar hier hebben de paar hebben het niet gered in de zomer.
0: Ja.
1: De hete zomer.
0: Ja. Maar niet thuis.
1: Maar hier hebben dus iepen gestaan.
0: Ja.
1: Iepenstruikgewas. En er is de ziekte ingekomen, de iepenziekte.
0: Oh.
1: En toen moest het allemaal weg.
0: Ja.
1: Er staat nog een beetje hier, dat zijn iepen.
0: Ja.
1: Die houden kort.
0: Ja.
1: Nou, en hierachter, deze woning, dat is gepland om daar een zorgboerderij te maken.
0: Hier?
1: Hier. Ja. Het hele perceel, dat is ruim 1 hectare. En er komen dan 24 woninkjes. En een burgerwoning, een oppaswoning van de bedrijfsleider. En het is verkocht in het kader van het bestemmingsplan tot de boeren agrarie plus functie.
0: Ja, ja.
1: Dat is dan een agrarie die mag er daarnaast iets anders doen om rond te komen. Maar dit is geen agrarie meer, want die is opgehouden.
0: Nee.
1: Dit is gewoon een instelling.
0: Ja, natuurlijk.
1: En de instelling kom je pas terecht als je echt oud bent en niks meer kunt. En een demente ook.
0: Ja.
1: Dus het wordt voor een beetje verkocht van een boerderij. Voor die mensen is leuk, plantjes en diertjes.
0: Ja,
1: maar dat is idealisme.
0: Ja, ja,
1: waarvan je kunt afvragen of dat wel haalbaar is. En of het wenselijk is zelfs. Om mensen zo te... Ze kunnen beter in het dorp. Dan zie je nog kinderen. Dan zie je alle mensen komen.
0: Ja,
1: maar hier...
0: Dit
1: is te ver weg.
0: En juist op dit terrein. Want hoe heet dit terrein? Welke eigenaar was dat nou?
1: Dit is Huisman.
0: Ook Huisman, ja.
1: Die hebben beide gronden. Dit is Huisman.
0: Ja. Ja, maar hier zat de kern van de nederzetting al. Dit is eigenlijk het oog.
1: Nou ja, ze hebben daar helemaal niets van aangetrokken.
0: Nee.
1: En het gaat, dat terrein wat ze verkocht hebben, gaat tot aan dat stenen kleine gebouw, dat is een pomp zit erin, tot zover. Dat, daarnaast tegen het Witte Huis aan, dat is van de winter. Mm. Maar dit stuk gaat het om.
0: De winter, oké.
1: En dat is van huis, maar nu van Wonomaat.
0: Maar dan haal je toch alles weg?
1: Ja, gaat helemaal weg. Ze gaan dus, ze hebben wel gezegd, we gaan bij Elzenhagen plannen en zo. Maar ja, er worden parkeerplaatsen. Als je dat bouwtekening ziet, dan wordt dat... het is eigenlijk te klein. Ze wilden eigenlijk 2 hectare hebben. Ook van daarnaast, dat is tegen het bos aan, dat stukje perceel van Stammers is dat, van Freek Stammers. Dat wilden ze ook graag hebben. En dan hadden ze een dierentuintje erbij kunnen doen, een plantje met dit...
0: Ja, maar dat is toch genoeg mogelijkheden ergens anders?
1: Ja.
0: Waarom hier, hè? Je verstuurt ook hier de... Ja, eigenlijk alles.
1: Maar ja, ze hebben, neem ik aan, archeologisch onderzoek gedaan. Anders zou dat...
0: Als ze het toegelaten hebben.
1: Ja.
0: Ik denk dat het pas plaats gaat vinden als die plannen doorgaan. Maar dat willen we natuurlijk niet.
1: Ja.
0: Nee, volgens mij hebben ze hier geboord. En hier geboord. Maar hier werd heel slecht toestemming verkregen.
1: Ja.
0: Eigenlijk aan de bosrand. Oh nee, dit is nog slechter dan ik dacht. Ik dacht dat het verderop zat.
1: Hier willen ze bouwen en dan willen ze helemaal tot aan die bomen toe.
0: Ja.
1: Kijk, als het nou een lintbebouwing is, dan zou je zeggen... daar is nog geen over de paden. Maar dat hele stuk daarachter willen ze wel bouwen helemaal vol.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik reden mag twijfelen aan de haalbaarheid. Te kleinschalig is dat de financiering niet rond te krijgen.
0: Ja.
1: En dan moeten de mensen, dus particuliere mensen, moeten geld, veel meer geld bijbetalen. Tegenwoordig kan dat natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je dus de welgestelden die eventueel hier terecht kunnen. Ja. En als het failliet wordt, dan komen er dus jongelui in of verslaafden of wat dan ook. Allemaal goede doelen, maar wil je dat in dit gebied? En wij zeggen nee, niet.
0: Nee, daar ben ik echt mee
1: eens. En soms krijg je wel eens verwijt van in je achtertuin, weet je wel, hè?
0: Ja.
1: Maar dan zeg ik, maar onze achtertuin is wel toevallig de achtertuin van Maquette.
0: Ja.
1: Dag.
3: Hallo.
0: Hoi.
1: Dus ik ben toch maar zo eigenwijs om te zeggen... het is natuurlijk ook mijn tuin, maar het is ook de tuin van Maquette en van ons allemaal.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En van heel veel Heemskerkers die hier toch aan gehecht zijn. En...
0: dat is erg, zeg. Nou, ik dacht echt een ander gebied.
1: Wij vinden dat ook erg. Ja, het is natuurlijk... los van wij wonen daar. Of, kijk, persoonlijk heb ik daar niet zoveel last van. Maar het verkeer, dat is ook een heet aanwijzen voor ons.
0: Ja.
1: Dat heeft toch heel veel bewegingen.
0: Ja, dan krijg je aantrekkend verkeer gewoon.
1: De verzorging, het eten, het personeel, het bezoek.
0: Ja.
1: De weg is gesmal. Dus dan op een gegeven moment krijg je weer...
0: Ja.
1: Dan moeten we de weg verbreden. Ja, dan is het einde zoek.
0: Nou, dat staat er mooi in, dat spandoek.
1: Ja.
0: Dus je kunt... heb je daar een foto van? Nou.
1: Ja, we hebben ook verschillende keer in de krant gestaan. En nu gaan we hem verplaatsen. Ja.
0: Krijg je er reacties op?
1: Er komen weer reacties op, hoor. Ja.
0: Waar ga je hem zetten nu?
1: Een eentje verderop. Aan de andere kant, dus aan dezelfde kant, maar dan verderop bij Pien Veester. Net achter het voetbalveld.
0: Okay.
1: Na het voetbalveld, zeg maar.
0: Ja, want er liggen daar ook nog een paar hele...
1: En daar over wat op de tatoloog wil beginnen.
0: Ja.
1: En Oosterweg 8, dat is Jaap van Tune. Dat is een paardenhouwerij. Dat is te koop.
0: Okay.
1: En dat wordt aangeprezen door de makelaar als ontwikkeling van landgoed.
0: Ja.
1: Nou ja, een landgoed komt nooit alleen. Er komen altijd meerdere huizen bij om het te financieren. We hebben het over gehad, financieel aantrekkelijk te maken. Ja. Of mogelijk te maken, überhaupt.
0: Weet jij een reden voor deze laagte hier, Lambert? Nee?
1: Ik weet het niet zeker. Maar de verhalen gaan en dat die grond verkocht werd.
0: Ja?
1: Dat zand hadden ze nodig ergens anders. En dat bleef dan toch goed.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat dat was vanwege het feit dat het daarna beter zou worden.
0: Ja.
1: Maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
0: Het valt me zo op.
1: En hier is dat niet gebeurd, hè?
0: Nee.
1: Minder, althans. En hier is het echt afgegraven.
0: Ja, ik heb hier een afvalkuil gevonden, maar die heb ik natuurlijk niet opengelegd. Er lag heel veel aardewerk en dat ligt er nog. Maar ik vond dat spannender.
1: Ja.
0: Nee, ik zag dit. Ik denk van, is er toch iets van een appelstort geweest of zo uit vroeger tijd? Maar een prachtige excursie zou lampen. Ik denk dat je me meer aan het leren bent dan ik jou verteld heb.
1: Nou, bedwijfelijk.
0: Prachtig. Jongen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan zijn we weer bijna terug. Hoeveel mensen verblijven hier landelijk?
1: We hebben dus 7 wooneenheden.
0: Ja.
1: En die worden bewoond door 1 of door een echtpaar of door een gezin.
0: Ja.
1: Er zijn 2 gezinnen met 1 kind en de ander met 2 kinderen. Dus ja, we ongeveer met pakweg 6, 12 volwassenen en 3 kinderen.
0: Ja.
1: En dan tijdelijke gasten.
0: Ja.
1: 1, 2, soms 3.
0: Prachtig, hè? Moet maar altijd zo blijven, hè?
1: Nou ja, kijk, achteraf gezien, toen een tijd hadden we, was het dus niet meer bruikbaar als boerderij. En wat gebeurt er dan? Ja, onzeker, hè? Er wordt op een gegeven moment wat verkocht. En dan wordt het een loonwerkersbedrijf of weet je wat, hè?
0: Ja.
1: Of en ja, en wij kwamen dan met het idee van die woongroep. En dat is toch een redelijk goed alternatief, zeg maar, hè?
0: Ja,
1: en dat is gebleken, we hebben dat toch in stand kunnen houden.
0: Ja.
1: We zijn gemeenschappelijk eigenaar.
0: Ja.
1: En we houden het, we kunnen zelf kiezen wie erin komen. Dus je moet al een beetje gelijkgestemd hebben.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Oké, je hebt een mooi ei. Ach, kijk aan. Oh, die stenen zijn wel erg...
1: En dit is het oude schuurtje. Hè? Dit is het oude schuurtje. En dan kun je zien, dat is verschillende keren aan gebouwd en gesleuteld.
0: Dit kan nog 18e eeuw zijn.
1: We kunnen even omlopen. Dus, we hebben hem gerestaureerd. Het dak. Maar dat is helemaal vermolmd. Daar waren dan ronde balkjes in.
0: Ach.
1: En dat was helemaal vermolmd. Dat stortte in. Het moest er wel mee. Dus we hebben daar een nieuw dak op gezet met de oude pannen. En het heeft dienst gedaan als schuur waar de varkens in zaten. Er was een schouw in.
0: Ja, dit is heel oud. Eind 18e eeuw.
1: En wat ik zei, dus die tweede schuur die is gebouwd met de stenen van de afgebrande boerderijen van 37.
0: Oh.
1: En dat schuurtje ook. Dat is dezelfde stenen.
0: Oh, ja.
1: Maar het zijn dus in principe oude stenen ook.
0: God, leuk, want dit heb ik nooit geweten. Jee.
1: En dit is groter geworden. Ik weet niet hoe het precies was, maar dit

0: een dak. Dat was hier een pot. En dat was er allemaal niet, hè? Dat was allemaal een half weiland weer en zo. En,
1: zo had iedereen toch.
0: Maar hier zie je ook gaten en raampjes en deuren. En weer dichtgemetseld.
2: Ja. Het is toch echt heerlijk om zo te wonen, hè? Nee, jongens, jongens, jongens. Ja, de rust in het gebied, hè? Het terrein zo. Geweldig.
0: Ja, de dak is nu wel erg mooi geworden, hoor. Oh. Toen het nog niet zo was, er zat er ook zo'n golving in.
2: Oh, god. Ja.
0: Maar het ging steeds slechter, dus we moesten. Ja. En toen hebben we ook getwijfeld of we nou zo'n mooi rechtstreeks zouden doen. Maar het alternatief is haast niet, hè?
2: Nee, nee.
0: Moeten we wachten tot de houtworm een slag slaat en dan...
2: Hier weer terug. Ja. Dat lijkt wel, lijkt wel een oliemolensteen.
0: Ja, ik denk van een gewone slijpsteen.
2: Slijpsteen? Oh, ja. Oh, kijk nou, ja.
0: Met de hand zo...
2: Ja, ja. Jeetje.
0: Die daar naar een pan geschoven is, zie je?
2: Oh, ja.
0: Het tweede stuurtje. Dan moet je weer eens gaan. Moet dat in de gaten houden.
2: Ja. Nou, zo blijf je bezig. Dit is een levenswerk.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Dit blijft altijd bestaan, Lambert? Blijf je zo zitten?
0: Altijd, wie zal altijd zeggen. Ja. Zolang ik leef wel, maar...
2: Ja, ja.
0: Wie zal het zeggen? Ja. Maar ja, het kan zomaar veranderen natuurlijk.
2: Ja.
0: Of je, nou, de woongroep zelf is natuurlijk wel een behoorlijke stabiele factor.
2: Ja.
0: Zolang de mensen zo met elkaar goed kunnen opschieten en daar toch een stukje ideaal in zien.
2: Ja.
0: Want feitelijk, ja, alternatief is dat je het in zijn geheel verkoopt. Maar aan wie verkoop je dat? Een hele rijk iemand. En wat die doet... Die gooit het tegen de grond. Want er zit natuurlijk houtworm in en zo. En die maakt er iets luxueus van. Hè?
2: Ja, dat zou
0: zo gaat dat. Willen, hè? En nou hebben we het toch kunnen houden zoals het is. Althans, ja, van die tijd natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Dus namelijk nog niet zo oud.
2: Nee, maar straks is dat wel oud, Lambert.
0: Ja.
2: Jeetje. Je hebt ons echt een prachtig stukje Heemskerk laten zien. Nou, bedankt Lambert voor deze prachtige rondleiding en excursie. Het was meer dan de moeite waard. En wij vanuit de historische verkenning hopen dat het plan gewoon goed lukt. En dat alles lekker bij het oude laat, want soms moet dat.
0: Ja, nou dankjewel. Graag gedaan. En, nou, we hopen dat we inderdaad verder kunnen met deze informatie over de belangrijkheid van dit klein stukje van Heemskerk.
2: Bedankt. Dankjewel. Beste luisteraars, volgende week weer een nieuwe uitzending van Historische Verkenningen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraag uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclame worden, promotiekleding, autoreclame en lettering zit u goed en van de heide reclame. Niets is te meer weten? Bel 06-511-78625 of kijk op www.vanderheidereclame.nl. Als wij van der Heide niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Rijnmond,
1: check Rijnmond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eind 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemsterk, Beverwijk en Velzen.
3: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Goedenavond, hartelijk welkom bij Voorgrond Muziek. Het programma met voor elk wat wils. Waar we de hele aardbol over reizen op zoek naar interessante en mooie muziek. En dat leidt tot een heel divers geluid. En diversiteit vieren we in dit programma. Omdat iedereen er mag zijn. En omdat iedereen van waarde kan zijn en wat toe kan voegen. Ook vanavond daardoor weer een bonte stoet van artiesten en muziek. Kom van je eigen erf af en voeg je in die stoet. Zo roep ik je op. En geniet van het mooie en goede van ook andere culturen. Want diversiteit en verbinding is waar het in voorgrondmuziek om draait. Welkom in dit muziektheater. Welkom bij voorgrondmuziek. Ik begon deze aflevering met de misschien wel meest fameuze bespeler van de accordeon, de Texaan Flaco Jiménez. Toen hij 15 was, zat hij al in een band en langzaam maar zeker kreeg hij succes in heel Texas. Daarna volgde nationale bekendheid en door zijn medewerking aan Chicken Skin Music, het iconische album van Ry Cooder dat verscheen in 1976, verwierf hij internationale erkenning. Jiménez, zijn voornaam is overigens Leonardo. Flaco is een bijnaam die dunne betekent. Ik liet van hem El Gallo Capitan horen uit 1996, stamt dat lied. De titel betekent de kuifhaan of de trotse haan. In Mexicaanse volksmuziek worden hanen vaak gebruikt als symbool van trots, bravoer en mannelijkheid. Flaco Jiménez, de held van de Tex-Mex, overleed vorig jaar in de leeftijd van 86 jaar. We gaan naar Meral Polat, de Koerdisch-Turkse zangeres en actrice. Met een nummer van haar meest recente album, Maidan, dat in september vorig jaar verscheen. Die titel betekent Kom naar het plein of Kom bijeen. Volgens Polat zelf is het nummer een oproep om samen te komen. Zowel om vreugde te delen als om gezamenlijk protest en verbondenheid te tonen. Muzikaal is het nummer een bijzondere mix van Anatolische rock, Koerdische invloeden, Afrobeat, Mali blues en New Orleans swing. Deze combinatie geeft het nummer iets trance-achtigs, dansbaars en ceremonieels. Hier is Meral Polat met Maidana Gel.

De Koerdisch-Nederlandse Meral Polat met Medana Gel. Lina is een Portugese fadozangeres die de melancholie en intimiteit van traditionele fado combineert met subtiele elektronica, minimalistische arrangementen en invloeden uit hedendaagse wereldmuziek. Het album Fado Camoche uit 2024 is haar meest ambitieuze project. Daarop zet ze namelijk de poëzie van Luís de Camões, de grote Portugese renaissance-dichter, om in moderne fado. Ik laat het nummer O que temo e o que desejo, wat ik vrees en wat ik verlang, horen. Een duet met de Spaanse artiest Rodrigo Cuevas. De tekst is gebaseerd op poëzie van Camões en draait om een klassiek thema, de paradox dat verlangen en angst onafscheidelijk zijn. De centrale gedachte is ongeveer deze: wat we het meest verlangen, maakt ons ook kwetsbaar.

0: staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: Oh man, don't hold me.

Het waren de Teskey Brothers, Australische band die vooral soul en blues rock speelt. In 2008 opgericht door Josh Teskey. Hij speelt de ritmegitaar en neemt ook de zang voor zijn rekening. En zijn broer Sam Teskey, solo gitaar is zijn instrument. De band bestond tot eind 2022 naast de gebroeders Teskey uit bassist Brandon Love en drummer Liam Gough. Maar sinds 2023 bestaat de band enkel nog uit de broers Teskey, begeleid door verschillende muzikanten. Hun geluid doet sterk denken aan soul-artiesten als Otis Redding en Wilson Pickett. Dat komt natuurlijk ook door het stemgeluid van de zanger Josh Teskey. We beluisterden het nummer Hold Me uit 2019 met deze zinnen, vertaald in het Nederlands: hou me vast, maak me niet klein, draag me, maar laat mijn beide voeten op de grond. Faya Tess werd in 1966 in Kinshasa, dat is de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, geboren als Therese Kishila Ngoyi. Ze trad in 1986 toe tot de muziekgroep van de bekende en invloedrijke Congolese muzikant Taboulay Rochereau. In 2000 begon ze aan een solocarrière. Door haar fluweelzachte stem en haar zachte ogen kreeg ze de bijnaam de zoetwaterzeemeermin. Maar ze is niet in alles zoet. Faya Tess is zeer gevoelig voor onrecht en mensenrechten schendingen. Dat siert haar. In het volgende nummer horen we haar samen met een andere Congolese muzikant, de in 1952 geboren Nibome Mwadido. Een man die al 50 jaar muzikaal aan de weg timmert. Dat nummer heet Makambo Mibale en dat werd uitgebracht in 2016, maar het is een herinterpretatie van een Congolese klassieker. De titel betekent letterlijk twee problemen. En volgens het refrein zijn er namelijk twee problemen die de wereld kapot maken: geld en liefdesrelaties. Op dit moment is er vooral één ding dat Congo kapot maakt: een dodelijke variant van het Ebola-virus. Mogen het zo zijn dat er spoedig een vaccin wordt ontwikkeld en niet nog meer Congolezen het leven laten.

Ja, heerlijke muziek uit Congo. Van Fayatès en Niboma Mabido met Makamba Mibale. Alahu is van de Pakistanse artiesten Valak Shabir, Sain Sohaib en Saad Sultan. En dat is een nummer in de categorie moderne spirituele kalam. Dat is een devotioneel lied dat sterk leunt op de traditie van Soefi-muziek en Qawwali uit Pakistan dus. En ook uit Noord-India. Het nummer werd uitgebracht rond de Ramadan van dit jaar. En werd door Valak Shabir omschreven als een hartelijke uitdrukking van geloof, devotie en innerlijke rust. In het lied wordt religieuze taal gebruikt zonder zwaar doctrinair te worden. Het nummer probeert vooral een gevoel van verbondenheid en troost op te roepen. Daardoor spreekt het ook luisteraars aan die vooral geraakt worden door de emotionele sfeer van Soefi-muziek. En hopelijk spreekt het daarmee ook jullie, luisteraars van Volgrondmuziek, aan. Valak Shabir, Sain Sohaib, Saad Sultan, Allahu.

Allahu van de Pakistaanse artiesten Falak Shabir, Zain Zohaib en Saad Sultan. Uit Pakistan. Brent Beukelaar is een Belgische singer-songwriter uit Gent. Hij werd bekend als frontman van de indieband The Radar Station. Daarnaast maakt hij Nederlandstalige solomuziek die veel intiemer en persoonlijker klinkt dan zijn bandwerk. Wat hem bijzonder maakt is de combinatie van poëtische teksten, warme analoge arrangementen en een sterk filmische sfeer. In recensies wordt zijn muziek omschreven als een warme deken tegen de boze wereld. Ik laat opeengestapelde schaduwen horen van zijn meest recente album over hoe je in retrospectief jezelf steeds beter leert kennen. Brent Beukelaar.

Brent Beukelaar met opeengestapelde schaduwen. De Tsjech Michal Pavlicek is een bewonderde gitaartovenaar en hij is ook componist van symfonische rockopussen. En ook nog van toneelmuziek. Zijn landgenote Monika Natcheva was in de jaren 90 een vooraanstaande zangeres van de Tsjechische alternatieve scene. Het was in dat decennium dat dit tweetal samenwerkte aan Monika Necheva's debuutalbum, waarvan de vertaalde titel Hier liggen mogelijkheden luidt. Op dat album werden gedichten van Jachim Topol op een fraaie wijze op muziek gezet. Het nummer dat we gaan beluisteren heet Dem on Aya. Die titel is lastig letterlijk te vertalen. Dem on Aya klinkt in het Tsjechisch bewust ongrammaticaal en fragmentarisch. Het heeft iets van het huis, hij en ik, of wij gaan, hij en ik. Het is geen lied dat je consumeert als gewone popmuziek. Het werkt eerder als een nachtelijke stemming of een filmische droom. Voor veel luisteraars zit de kracht in het ongrijpbare. Je begrijpt niet alles rationeel, maar je voelt wel de emotionele spanning. Dem on Aya.

Muziek uit Tsjechië, Monika Nacheva en Michal Pavlicek met Dem on Aja. Vianney Bureau werd geboren in 1991 in het aan de voet van de Pyreneeën gelegen Po. We kennen het vooral uit de Tour de France. En hij is dus een Franse zanger, artiestennaam Vianney. In 2018 verscheen van hem een cover van een lied van Johnny Hallyday. J'ai oublié de vivre, ik ben vergeten te leven. Wat bijzonder is aan Vianney's versie is dat hij het lied niet zingt als grote dramatische rock ballad zoals Johnny Hallyday deed, maar juist heel breekbaar en introspectief. Hoor maar. Daardoor verschuift de betekenis ook wat. Bij Hallyday klinkt het als de tragische prijs van roem, vergeten te leven. Bij Vianney klinkt het meer als een persoonlijke bekentenis van uitputting en vervreemding.

Ja, prachtig. Vianney met J'oublie de vivre. Ik vergat te leven. Paco Lenol en Abdou Camara behoren tot de nieuwe generatie West-Afrikaanse artiesten die traditionele muziek combineren met moderne productie, hip-hop invloeden en melodische pop. Hun muziek komt vooral uit de culturele sfeer van Guinea en het bredere gebied van West-Afrika. Het lied waarmee ik verder ga heet Danny Yanke. Het werd uitgebracht in 2023. En die titel verwijst waarschijnlijk naar een vrouwelijke naam of een cultureel archetype. In veel Afrikaanse, West-Afrikaanse liederen functioneren zulke namen niet alleen als aanduiding van één bepaalde persoon, maar ook als symbool voor schoonheid, verlangen, herinnering, trouw of vrouwelijke waardigheid.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Gregory Porter, de Amerikaan. Hij is bekend vooral natuurlijk buiten zijn muziek. Om die pet die hij draagt, dat hoofddeksel, de Kangol pet. Dat om littekens te verbergen die hij opliep. Tijdens een operatie aan zijn gezicht als kind. Oh, daar hebben we de eindtune. Althans, van dit eerste uur. Overigens over Gregory Porter gesproken. Hij staat op 29 juni in het Olympisch Stadion. Samen met het Metropoolorkest. Misschien zijn er nog kaartjes. Interessant artiest. We gaan naar het nieuws van 9 uur en de reclameboodschappen. En na die reclameboodschappen en het nieuws ben ik graag weer bij jullie met het tweede uur van Volgrondmuziek. Tot zo dadelijk.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranciers en bedrijven. Onze knaller, Noordzee-visrooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemziekunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Vader worden met pijn in je rug en stijf nek.
9: De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste dus gebruikt. Slaapkennis-Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een maatgesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruimteshow aan de Deusstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkennis-Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
10: Binnenkort wordt Huisradio. Klopt. Met de komst van de M360.
11: Dit wordt

0: frequenties en meer nieuws uit Eindhoven.
1: Check Eindhoven360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, een van mijn luisteraars maakte mij er attent op dat er even niks te horen was op de radio. Jammer, want ik was net zo lekker aan het presenteren. Dat hebben jullie allemaal gemist. Nou ja, we pakken de draad gewoon weer op. Wat jullie zojuist hoorden, althans een gedeelte van dat lied, dat was muziek van het eiland Réunion. Frans departement in overzees departement. We hoorden Christine Salem en samen met DJ Kliek. We gaan naar Canada, naar de bekende Joni Mitchell. Van haar album Blue uit 1971 laat ik haar nummer Little Green horen. En Joni schreef dat nummer in 1966, kort nadat ze het jaar ervoor de papieren had getekend van de adoptie van haar dochter, dus om die af te staan ter adoptie. Ze was in de tijd een arme folkzangeres in Toronto. Het bestaan van die dochter werd pas in 1993 publiekelijk bekend, toen een kamergenoot uit Mitchell's tijd op de kunstacademie in de jaren 60 het verhaal van die adoptie aan een tabloid verkocht. Mitchell zei er later dit over: ik was straatarm, een ongelukkige moeder. En een ongelukkige moeder voedt geen gelukkig kind op. Het was heel moeilijk om afscheid te nemen van het kind, maar ik moest haar laten gaan. Het lied bevat een aantal zinnen over een zekere Kelly Green, waarmee die dochter wordt bedoeld. Kind met een kind dat doet alsof, moe van de leugens die je naar huis stuurt. Dus onderteken je alle papieren op naam van de familie. Je bent verdrietig en het spijt je, maar je schaamt je niet. Klein groentje, have a happy ending. Aangrijpend. Joni Mitchell, Little Green.

0: Prachtig. Joni Mitchell, Little Green. Overigens werd Joni Mitchell later met haar dochter, ik geloof in 96, herenigd. De Israëlische artiest Asaf Avidan werd in 1980 geboren in Jeruzalem. Maar hij bracht een deel van zijn jeugd door op Jamaica. Hij maakte enkele jaren furoren met zijn band The Mojos en daarna richtte hij zich op zijn solo-carrière die hij vanaf 2012 succesvol kon invullen. Hij staat, en dat vind ik wel belangrijk om te vermelden, op het standpunt dat het Palestijnse volk recht heeft op eigen bestuur en vrijheid. In juli van dit jaar treedt hij dan ook gewoon op het North Sea Jazz Festival. In 2023 verscheen van hem het album In A Box 3, Acoustic Recordings. Dat is het derde deel van een reeks waarin Avidan oudere nummers van hemzelf volledig herinterpreteert in live opgenomen akoestische versies. Het concept is, alles wordt live gespeeld zonder autotune, zonder overdubs of digitale perfectie. Ik laat van dat album de track Gold Shadow horen. Die titel is op zichzelf al typisch Avidan, een paradox. Goud roept warmte, licht en waarde op. Schaduw juist verlies, melancholie en het onbewuste. En dat spanningsveld zit door het hele nummer.
1: There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor.

Asaf Avidan met Gold Shadow. De levensreis van Branko Kalovic weerspiegelt zijn vrije geest. Zo staat te lezen op zijn website. Hij werd geboren in Zagreb, Kroatië, toen nog Joegoslavië. En twee gebeurtenissen veranderden zijn leven. Althans, van de jonge Branko. Toen hij 17 was, ontdekte hij de gitaar. En toen hij 18 was, brak de Balkanoorlog uit. Geconfronteerd met beperkte toekomstperspectieven, besloot Branko op 26-jarige leeftijd zijn land te verlaten. Hij verkocht zijn versterker, kocht een enkele reis Amsterdam en kwam daaraan met een gitaar en 50 Duitse mark op zak. Hij speelde een jaar lang op straat en vervulde allerlei baantjes om rond te komen. Ondertussen begon hij te schrijven, zowel in het Kroatisch als in het Engels. En zijn composities trokken de aandacht van de Bosnische producer Dragi Sestic. Dat leidde uiteindelijk tot het uitbrengen van zijn eerste album in 2005. Branko is een autodactische muzikant. Na 11 jaar Amsterdam woonde hij nog 3 jaar in Berlijn en 11 jaar in Vitry-sur-Seine, vlakbij Parijs. Die internationale achtergrond hoor je terug in zijn muziek. Ik draai zijn nieuwe single, Nothing But a Zombie. Daarin gebruikt Kalowitz het klassieke zombiebeeld als metafoor voor ontmenselijking en gedachteloos gedrag. Het nummer gaat over mensen die zonder kritisch denken systemen, machten of groepsdruk volgen. Wat uiteindelijk leidt tot emotioneel afgestompt en moreel uitgehold gedrag.

En daar loopt hij weg, Branko Galovic, met You Are a Zombie. Nee, officieel heet het nummer Nothing But a Zombie. De Canadese artiest Chris Phelan en de in Mauritanië geboren Dabi Touré ontmoeten elkaar via muzieklabel Kumbansha, dat wereldmuziek uitbrengt. Ze voelden meteen een muzikale klik en dat leidde in 2020 tot het verschijnen van een gezamenlijk gemaakte EP. En daarvan draai ik de track Duna. Die titel is ontleend aan het Soninke-woord voor wereld en reflecteert op het idee dat alle mensen dezelfde wortels en bestemming delen. Het lied roept een collectieve reis op van de vroegste oorsprong van de mensheid tot het heden, waarbij verwijzingen naar voorouderlijke culturen benadrukken hoe de geschiedenis mensen verbindt door de tijd en over de hele wereld. Touré zingt: we hebben dezelfde moeder en vader. We komen uit hetzelfde land. We hebben dezelfde afkomst. Deze wereld is ons gezamenlijke land, van begin tot eind. We delen hetzelfde lot. Coco.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

0: Eimond 360.
1: Ja, dit was Ocean Color Scene. Een band die in 1989 in Birmingham werd opgericht. En die in 1997 door Jan Douwe Kroeske werd gestrikt voor een van zijn befaamde akoestische 2-meter sessies. We hoorden die opname uit 1997 dus. Zojuist. En het betreft een uitvoering van de song Prophets in Peace. Het is een uitgesproken anti-oorlogslied dat stelt dat gewone mensen helemaal niet willen vechten, maar dat oorlog toch doorgaat omdat vrede geen geld oplevert. De band legt de schuld dus niet bij soldaten of burgers of bij regeringen en machthebbers, maar bij de economische en politieke belangen die oorlog in stand houden. Dus wellicht toch bij die machthebbers en regeringen. Vorig jaar verscheen het album Coming Up for Air van de Marokkaans-Nederlandse Rufaida. Voluit heet zij Rufaida Abu Taleb. En zij is inderdaad de dochter van de voormalige burgemeester van Rotterdam. Een van de tracks op dat album is de song Li Beirut, waarvan het origineel afkomstig is van de inmiddels 90-jarige Arabische zangeres Fayrouz. Een levende legende in de Arabische muziekwereld en daarbuiten. Rufaida durfde zich eerst niet te wagen aan Li Beirut. Ook omdat het eerste lied ooit zou zijn dat ze in het Arabisch zou zingen. Ze had altijd al haar stem in deze taal willen vinden, maar voelde zich nooit dapper genoeg daarvoor. Maar ze zette door, want het ontdekken van haar culturele wortels betekende ook het ontdekken van de Arabische taal. Hier is Rufaida met Li Beirut, een lied dat fragmenten bevat van het adagio van het Concierto de Aranjuez van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo.

0: Rufaina met Lee Byrut. Een van de Amerikaanse artiesten die zich het meest fel uitlaat ten aanzien van de huidige Amerikaanse president Donald Trump is ongetwijfeld Tom Morello. Hij trad op 11 mei jongstleden op in New York City, pal voor het Federal Plaza Immigration Court, en hij zong daar Woody Guthrie's This Land Is Your Land. En Morello sprak een menigte New Yorkers toe, waarbij hij het misbruik door de Trump-administration van ICE hekelde en de onwettige tactieken van immigratiedetentie en de praktijken binnen het Witte Huis aan de kaak stelde. It's fucking fascism, zei hij. Ik draai niet vaak hard rock in dit programma, maar nu wel, ter ere van Tom Morello. Tom Morello and Beartooth met Everything Burns.
1: Never had a choice, never let the ops win. Call me.

0: De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: Ik doe er ook zelf, als ik wakker word gelijk.

waren Snelle en Paul de Munnik met Dom en Onbeleefd. Over vaak gedachteloos geposte en kwetsende uitlatingen op sociale media. Tom Morello, die we daaraan voorafgaand hoorden, kreeg naar aanleiding van zijn toespraak in New York City ook veel haatberichten over zich heen vanuit rechts-Amerika. Maar ik denk niet dat hij zich daardoor laat tegenhouden. Integendeel zelfs. Bravo. Kadim Al-Sahir is een van de grootste artiesten uit de Arabische wereld. Hij wordt vaak de César van het Arabische lied genoemd, vanwege zijn enorme invloed op moderne Arabische muziek. Hij werd geboren in Mosul, Irak, in 1957 en brak in de jaren 80 door. Ik laat zijn vorige week verschenen nieuwe release horen. De titel daarvan luidt in het Nederlands Wanneer. In promotieteksten rond het nummer gebruikte hij zinnen als: wanneer heb je mijn hart veroverd? Wanneer zie ik je weer? Wanneer komt de droom uit? Wanneer kom je weer terug?

Ja, de Irakees Kadim Al-Sahir met Wanneer. Ik heb het nummer een aantal keren gehoord. En het spreekt me steeds meer aan, moet ik zeggen.

is het voor onze westerse oren soms niet heel toegankelijk. Ja, we horen inmiddels op de achtergrond Bye Bye Love van David Lindley. Want ik ga jullie uitzwaaien. Het tweede uur van voorgrondmuziek op Eimond 360 van vanavond zit er alweer op. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Alhoewel, dat zeg ik wel, maar het is even afhankelijk van of het lukt om vooraf nog een aflevering op te nemen. Dan wel, dat als dat niet lukt, dat er dan gewoon een muziekmix te horen valt. En helaas dan een keer geen volgende muziek, maar de week daarna dan weer.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
4: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
3: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
5: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
3: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Wonderland. Iedere zaterdagmorgen op Radio Beverwijk.

0: over het Eurovisie Songfestival. Dit is Eurovision 12 met Rob Keeson.
1: Ja, en u als vaste luisteraar van Wonderland zult ongetwijfeld denken: Wonderland en Eurovision 12. Hoe zit dat? Ik ga het u uitleggen. Een hele goede morgen trouwens. Eurovision 12 was een programma op Radio Beverwijk wat 2 jaar geleden gestopt is, maar daarvoor 7 jaar lang op de vrijdagavond is uitgezonden. En we stopten eigenlijk omdat het succes voor Nederland een beetje uitbleef en omdat we eigenlijk al alles verteld hadden wat we wilden vertellen. En toen gebeurde er het volgende. Nederland won na 44 jaar het Eurovisie Songfestival weer. En ja, als je naar zo'n nieuw songfestival toe gaat, wat straks ergens in mei 2020 in Nederland zal plaatsvinden, dan valt er weer genoeg te melden. En als het niet zo is, dan hebben we altijd de rijke geschiedenis van het songfestival. En dat gaan we de komende weken, vele weken, gaan we dat doen van 11 tot 12 hier bij Wonderland. Wonderland presenteert Eurovision 12. Ik zei het al, we wonnen eindelijk na 44 jaar weer. En het is natuurlijk uit den boze om aan u te vragen: met welk nummer wonnen we en wie was de zanger? Natuurlijk, Duncan Lawrence en Arcade.

0: Eurovision 12 points.
1: Eurovision 12 points hier in Wonderland. Iedere zaterdag, ik kan het nog maar een keertje zeggen, tussen 11 en 12 uur. En wat gaan we het hele komende jaar doen? Aftellen naar dat songfestival wat in Nederland zal worden gehouden. Waar? Dat is nog even de vraag, maar dat zal ongetwijfeld de komende weken wel duidelijk worden. Wat we in deze uitzending onder andere gaan doen is elk jaar elke week een jaar bij de kop pakken. En zo pakken we nu het allereerste songfestivaljaar 1956 even bij de kop. Het werd gehouden in Lugano. Het Eurovisie Songfestival is een jaarlijkse tv-show die heel Europa, ja, daar wordt het in uitgezonden, en die tot doel heeft de productie van originele liedjes van hoge kwaliteit binnen de populaire muziek te stimuleren door concurrentie tussen tekstschrijvers en componisten aan te moedigen middels internationale vergelijking van hun werk. Nou, hoe lachwekkend die bewering eigenlijk ook mag lijken, ze geeft toch eigenlijk wel echt het officiële doel aan van wat misschien wel de meest controversiële en verketterde tv-show is die ooit in de wereld is uitgezonden. In het begin ging het echter vooral om de promotie van televisie. In 1954, dus 2 jaar voor het eerste Songfestival, kreeg het zojuist gevormde kartel van Europese publieke omroepen, de European Broadcasting Union, kortaf gezegd eigenlijk de EBU, die kreeg de opdracht om met nieuwe ideeën te komen voor gezamenlijke programma's. Daarop lanceerde Italië het voorstel om een exclusieve Grand Prix van het Europese lied te organiseren die in het voorjaar van 1956 dan zou moeten worden uitgezonden. Slechts 7 van de oprichters van de EDU die namen deel aan dit eerste spektakel. Dat waren Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk niet, want die schreven te laat in om nog te kunnen meedoen. Ze zonden de finale trouwens wel uit. Gepromoot door Marcel Besançon, algemeen directeur van de Zwitserse televisie, stemden de Zwitsers ermee in als gastheer op te treden voor die eerste wedstrijd. En deze vond plaats in de kleine Teatro Kurzaal in Lugano, gelegen in het Italiaans sprekende deel van Zwitserland. En wel op donderdag 24 mei 1956. Elk van de 7 deelnemende landen, ja, 7 maar, mochten 2 liedjes selecteren die in de finale meedongen naar de eerste prijs. En dat was dus eigenlijk ook de enige keer dat met meer dan 1 nummer kon worden ingeschreven. Het allereerste liedje dat in het festival ten gehore werd gebracht was de Nederlandse Yeti Pearl met De Vogels van Holland. Dat is toch wel leuk, het allereerste liedje.

want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoende. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes.

En dat was het allereerste applaus op het allereerste Eurovisie Songfestival voor Jetty Pearl en de Vogels van Holland. En daarvoor hoorde u trouwens Liz Assia met het nummer Das alte Karussell. Ja, en Liz Assia die kwam eigenlijk uit voor Zwitserland en Jetty Pearl natuurlijk voor Nederland. Wie was dan wel die tweede die zong voor Zwitserland? Was ook Liz Assia. En wie was de tweede die zong voor Nederland? Dat was Corrie Brokke. Maar daarover straks meer, want dan gaan we natuurlijk dat liedje ook beluisteren. Ja, er zijn helemaal geen videobeelden of banden bewaard gebleven van het allereerste Eurovisie Songfestival. Er is wel een geluidsband van de show bewaard gebleven. Daar hoorde u net iets van. Maar ja, videobanden die blijken er echt niet te bestaan. Het is trouwens ook helemaal niet duidelijk hoe de winnaar werd gekozen. Wat wel is vastgelegd is dat er elk land dus twee juryleden mocht benoemen om namens dat land te stemmen. Om de een of andere duistere reden werden twee Zwitsers uitgenodigd om Luxemburg in de jury te vertegenwoordigen. Dus in plaats van Luxemburg nog twee Zwitsers extra. Nou ja, het was natuurlijk dan ook geen verrassing dat Zwitserland het allereerste Eurovisie Songfestival won. En van die twee liedjes, Das alte Karussell van Liz Assia en Refrain, werd Refrain als winnend liedje gekozen. En na afloop schiep trouwens Liz Assia een precedent, zo heet dat. De volgende festivals, ja, daar is zij mee begonnen op dat allereerste songfestival, om aan het einde van de show nog een reprise te geven van het triomferende liedje. De winnares van het allereerste Eurovisie Songfestival en het lied, Liz Assia en

En natuurlijk groot applaus voor Liz Assia, die met dit nummer Refrain het allereerste Eurovisie Songfestival won. Misschien zijn er wel mensen die hun klokje erbij houden en zeggen, lijkt dat nou of duurden die liedjes vroeger veel langer? Nu is het besloten, een liedje mag echt niet langer duren dan 3 minuten. En dat kwam eigenlijk door het feit dat in 1957... waar we het volgende week over gaan hebben, de Italiaanse Nunzio Gallo met het nummer Corde della mia chitarra een lied op het Songfestival zong die maar liefst 5 minuten duurde. Dat was te lang. En toen is er dus besloten om vanaf 1958 te zeggen, een liedje mag niet langer dan 3 minuten duren. In de loop van de tijd zijn trouwens enkele elementaire regels van het festival, die zijn hetzelfde gebleven. A. Er moet live gezongen worden. En, dat was in 1956 zo, moest ook de muziek live worden gespeeld. Dat is in latere jaren afgeschaft. Bij het eerste festival was er ook geen beperking aan het aantal uitvoerende artiesten dat op het podium mocht staan en het liedje kon in elke taal gezongen worden. Toen al. In de volgende jaren daarna mochten maximaal 2 personen aan de uitvoering van een liedje meewerken en dat moest in een van de erkende officiële talen van de strijdende landen gebeuren. De liedjes moesten oorspronkelijk zijn en ze mochten nog niet zijn gepubliceerd, nog niet zijn opgenomen of worden uitgevoerd voordat ze in de nationale voorronde werden ingebracht. Ja, en elk land die had zo zijn eigen methode om het deelnemende liedje uit te kiezen. Maar in het beginsel moesten alle landen zich allemaal aan diezelfde regels houden. Maar ja, goed, te weinig deelnemers dus in 1956. We noemen ze even Zwitserland, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. Dan hebben we Luxemburg, ik moet zelf ook even denken hoor, Italië. En dan hadden we, geloof ik, alles al gehad. Ja, zo snel gaat dat. En daarom mocht dus elk land 2 liedjes zingen. We hoorden al eerder Das alte Karussell van Liz Assia. En daarna hebben we dan ook het winnende liedje van Liz Assia gedraaid. Refrain. Dus 2 keer Liz Assia voor Zwitserland. Nederland die deed dat anders. Die stuurde 2 verschillende zangeressen en dus ook 2 verschillende liedjes. We hoorden al eerder De Vogels van Holland. En we zullen de naam de komende weken nog vaak horen, want ze heeft heel wat keren meegedaan, Corrie Brokke met Voorgoed voorbij.

Dan hebben we met dit applaus voor Corrie Brokken de twee liedjes van Nederland gehoord en de twee liedjes van Zwitserland. En u snapt natuurlijk wel, we kunnen in een uur tijd niet alle liedjes draaien. Dat wordt straks wat makkelijker, want straks kunnen we de top 3 van een land draaien. En waarom kunnen we dat niet van 1956? Omdat in 1956 alleen bekend werd gemaakt dat refrein van Liz Assia heeft gewonnen. En wie op welke plaats verder stond, dat werd niet bekend gemaakt. En is ook nooit bekend gemaakt. Goed, we gaan nog even terugduiken in de geschiedenis. We waren namelijk gebleven bij dat het lied dus in de nationale taal moest worden gezongen vanaf 1957. En hoe zit het nu verder? Naarmate de uitvoeringstechnieken zich in de loop van de jaren steeds verder ontwikkelden, werden ook de regels steeds maar aangepast. In 1957 kwamen er achtergrondzangers bij en ondersteunende muzici. En begin jaren 60 mochten er ook dansers op het podium komen. Nou, die zien we nog steeds op de meest vreemde manieren. In 1973 werd bij de inzending van het Verenigd Koninkrijk voor het eerst gebruik gemaakt van een tevoren opgenomen geluidsband. En in 1999, toen vervingen de banden het orkest helemaal. Maar de stemmen, die blijven live, hoewel met de komst van de achtergrondzangers, de dansers en de muzici in veel gevallen de liedzanger nauwelijks zijn of haar mond open doet. Tegenwoordig mag een liedje dus maximaal maar 3 minuten duren, ik zei het al eerder, maar in 1957 was het officiële maximum 3,5 minuut. En in de eerste jaren overtraden veel liedjes die regel, iets wat nu echt niet meer zou worden toegestaan. Onze zuidenburen. Daar leefden we ook altijd ontzettend mee. En in 1956 was het allereerste Belgische liedje van Fut Leclerc. Monsieur, en dan wordt het Frans. Monsieur le Noir de la Seine. En dat klonk dan als volgt. En als u goed naar de tekst luistert, dan hoort u hem die Franse titel beter uitspreken dan dat ik dat deed.

ses bras de sable.

En dat was het applaus voor onze Belgische deelnemer uit 1956. Dat was dus Fut Leclerc en Monsieur Le Noir de la Seine. Nou, ik heb goed naar de titel geluisterd. Ik denk, dan komt het er misschien wat beter uit. We gaan eens eventjes iets leuks doen. Ja, we gaan namelijk naar Italië. En dat is een beetje de inleiding voor een rubriek die er ook elke week in zit. Italië die stuurde in 1956 ook uiteraard twee deelnemers. Franca Raimondi en Toninia Torielli. Maar het gaat nu eventjes om die plaat van Franca Raimondi. In 1956 zong zij Aprit la finestre. Aprit le finestre. Ja, dat is mijn beste Italiaans wat ik u voor kan schotelen. Als u denkt, hoe klinkt dat nummer dan? Nou, dat laat ik u even een stukje van horen.

0: Aprite la finestra, ja, van Franca Raimondi, die met dit lied Italië vertegenwoordigde in 1956. Als u denkt, ja, maar wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, het is een mooie inleiding tot deze rubriek.
1: Eurovisio 12. De koffer van de week.
0: Ja, de koffer van de week. Natuurlijk moet ik het heel netjes zeggen, hè? De cover van de week, oftewel de cover van de week. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in dat in die tijd, vooral vroeger, een liedje wat op het Songfestival werd gezongen, of het nou een Duits nummer was, of een Italiaans nummer, of het was een Zwitsers nummer, dat maakt allemaal niet uit. Het was altijd een beetje een sport om ook als Nederlandse zanger of zangeres zo'n liedje te vertalen of je eigen tekst erop te gaan maken. Nou, u heeft dat Aprite la finestra nogal in uw hoofd zitten. Daar werd onder andere door Willy Alberti een cover van gemaakt. Maar ook door, houdt u vast, Letty de Jong en een mannenkoor. Ja, dan klinkt dat nummer natuurlijk heel anders. Maar net zo leuk. Hier is de cover van de week.

0: Twee weken nadat Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv heeft gewonnen, kunnen geïnteresseerde gaststeden en regio's zich sinds vorige week aanmelden bij de organisatie. Het Eurovisie Songfestival 2020 wordt een samenwerking tussen de NPO, de AVRO, TROS en de NOS in co-productie uiteraard met de EBU, de European Broadcasting Union. De organisatie van het festival wordt door deze partijen gezamenlijk dus opgepakt. Een van de belangrijkste succesfactoren voor een geslaagd Eurovisie Songfestival is de gaststad. De komende weken geeft de organisatie ESC 2020 The Netherlands steden, regio's de gelegenheid om zich aan te bieden. Let op, steden of regio's. De criteria waaraan een gaststad en een locatie moeten voldoen, die worden nu in kaart gebracht. Het selectieproces van de gaststad ziet er als volgt uit in hoofdlijnen. De eerste helft van juni, alle steden en regio's die interesse hebben getoond, ontvangen van de organisatie het document met daarin de criteria waaraan een gaststad moet voldoen om in aanmerking te komen het Eurovisie Songfestival 2020 te verwelkomen. En op basis hiervan wordt dan steden of regio's gevraagd een bidboek in te dienen. De eerste helft van juli is er dan de mogelijkheid voor steden of regio's om dit bidboek in te dienen bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020. Dat betekent dat steden of regio's 4 weken de tijd hebben om een bidboek voor te bereiden. De definitieve selectie van de gaststad Eurovisie Songfestival 2020 die vindt dan zo spoedig mogelijk daarna plaats. Diverse steden hebben de afgelopen weken al interesse getoond, maar zullen die interesse dus nu ook moeten gaan omzetten in een bidboek. En daarin zal onder meer moeten staan wat de steden te bieden hebben, ook trouwens op financieel gebied. Welke locaties ze willen inzetten voor het Songfestival en welke ideeën zijn er voor het bijprogramma. De welkomstreceptie, de Euroclub, Eurovillage enzovoorts enzovoorts. Daarnaast moeten zij voldoen aan de criteria. En dat zijn onder meer de nabijheid van een internationaal vliegveld, goede infrastructuur en voldoende beddencapaciteit voor delegaties en bezoekers. Daarnaast moet natuurlijk ook de locatie zelf aan de criteria voldoen om 3 live shows te kunnen verzorgen en moet de locatie zo'n 6 weken van tevoren beschikbaar zijn. Stadions als het Gelderdoom in Arnhem, Johan Cruijff Arena in Amsterdam en Carjeans Stadion in Den Haag, dat momenteel nog dakloos is trouwens, die lijken daarmee al kansloos. Nederland organiseerde het Eurovisie Songfestival tot nu toe 4 maal. De eerste keer in 1958 vond het nog gewoon plaats in een tv-studio in Hilversum. En in 1970 viel de keus op de RAI in Amsterdam en de laatste 2 keer in 1976 en in 1980 werd het congresgebouw in Den Haag bezocht. De kaarten lijken nog lang niet geschud, maar 1 ding is wel zeker. Een hele grote kans maakt Maastricht, want die voldoet aan veel criteria en hebben al heel vroeg van tevoren gezegd dat ze het Eurovisie Songfestival willen organiseren. Nou ja, waarom niet, toch? We gaan weer even terug naar die avond 2 weken geleden. Ziet u het weer even voor u? Duncan Lawrence links en die Zweedse meneer aan de rechterkant. En ze stonden beide op het punt om te gaan winnen. Werd het Duncan Lawrence of werd het John Lundvik? Met zijn Too Late for Love. Het werd onze Duncan. En het gezicht van die John Lundvik, dat zal ik nooit vergeten. Natuurlijk, we keken allemaal naar het gezicht van Duncan. Maar kijk nog even op YouTube terug en zie de terechte, tuurlijk, teleurstelling van deze Zweed. Hij zong trouwens dit.
1: Hey, how you been?

Het Eurovisie Songfestival was vroeger een springplank naar een hele leuke carrière. Natuurlijk, een mooi voorbeeld daarvan is ABBA. Maar wat dacht u van Céline Dion? Wat dacht u van Vicky Leandros? Nana Mouskouri, die ook eerst met het Songfestival mee heeft gedaan. En deze Duitse meneer, Freddie Quinn, die in 1956 voor Duitsland meedeed met het nummer Zo geht das jede Nacht. Ja, ook hij is natuurlijk geen onbekende voor ons nu, anno 2019.

En zo was Eurovision 12 points te gast bij Wonderland. En ja, dat is voorlopig 52 weken lang, denk ik, totdat het Eurovisie Songfestival in Nederland zal worden gehouden. Iedere week Wonderland tussen 11 en 12 met Eurovision 12 points. En vandaag konden we lekker eventjes naar 1956 gaan. En volgende week gaan we naar 1957. En dan draaien we gewoon lekker de top 3. En daar zit de Nederlandse plaat bij. Oké, ik zeg het gewoon. We wonnen in 1957. Maar daarover volgende week meer. Later in de periode zal Frank Koning weer aanschuiven. En dan gaan we het weer met z'n tweeën presenteren. Ook geregeld telefonisch contact met Beverwijkse of IJmondiale mensen. En gesprekken hier in de studio met mensen die een warm hart toedragen aan het Eurovisie Songfestival. Dus het zal elke week een verrassing zijn. Volgende week is er weer Wonderland van 10 tot 12. Maar van 11 tot 12 zit daar dan weer Eurovision 12 points. Bedankt voor uw aandacht. Fijn weekend verder. En tot de volgende week.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.